0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Christa Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen. En op dinsdagavond schoot de Zweedse politie een gewapende man neer bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man die een mes bij zich had, gedroeg zich agressief en dreigend. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: तो है ये
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Christa Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. De executie op 30 september mislukte en sindsdien lag ze aan een beademingsmachine buiten bewustzijn. Ze zou worden geëxecuteerd via dodelijke injecties. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Al dagen is het onrustig in het centrum, waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Maandagavond werden 8 minderjarigen gearresteerd, 32 bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. De minima komen uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn er perioden met zon. Rond 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: You are Holland Hardest Radio Station.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Krista Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen. En op dinsdagavond schoot de Zweedse politie een gewapende man neer bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man, die een mes bij zich had, gedroeg zich agressief en dreigend. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: सी हमें
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Christa Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. De executie op 30 september mislukte en sindsdien lag ze aan een beademingsmachine buiten bewustzijn. Ze zou worden geëxecuteerd via dodelijke injecties. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Al dagen is het onrustig in het centrum, waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Maandagavond werden 8 minderjarigen gearresteerd, 32 bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. De minima komen uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn er perioden met zon. Rond 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: You are just perfect. Just perfect.

You are. Ujala Radio Headlines. Christa Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen. En op dinsdagavond schoot de Zweedse politie een gewapende man neer bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man die een mes bij zich had, gedroeg zich agressief en dreigend. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: De Zweedse politie schoot gisteravond een gemapende man neer bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man die een mes bij zich had, gedroeg zich agressief en dreigend. Hij raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. Geen enkel lid van de koninklijke familie was aanwezig tijdens het incident. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. Burgemeester Kottelenberg van Neder-Betuwe legt 24 relschoppers en last onder dwangsom op na de anti-AZC-demonstraties in september. Bij nieuwe ongeregeldheden riskeren ze een boete van minimaal 5.000 en maximaal 15.000 euro per overtreding. 4 agenten liepen gehoorbeschadiging op door zwaar vuurwerk. Voor morgenavond is opnieuw een demonstratie aangekondigd bij het gemeentehuis in Opheusden. En een vliegtuig met 30 inzittenden heeft in Tanzania een noodlanding moeten maken na een botsing met een zebra tijdens het opstijgen. Door de klap raakte het landingsgestel zwaar beschadigd, waardoor het toestel uiteindelijk op zijn buik over de landingsbaan gleed. Alle inzittenden kwamen met de schrik vrij, maar het vliegtuig liep grote schade op. De zebra heeft het avontuur niet overleefd. Het weer tenslotte blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen naar een 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: De Zweedse politie schoot gisteravond een gemapende man neer bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Burgemeester Kottelenberg van Neder-Betuwe legt 24 relschoppers en last onder dwangsom op na de anti-AZC-demonstraties in september. En een vliegtuig met 30 inzittenden heeft in Tanzania een noodlanding moeten maken na een botsing met een zebra tijdens het opstijgen.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: इसमें प्यार
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस।
3: De Zweedse politie schoot gisteravond een gemapende man neer bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Burgemeester Kottelenberg van Neder-Betuwe legt 24 relschoppers en last onder dwangsom op na de anti-AZC-demonstraties in september. En een vliegtuig met 30 inzittenden heeft in Tanzania een noodlanding moeten maken na een botsing met een zebra tijdens het opstijgen.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het noordoosten en zuidwesten van het land komen mistbanken voor. Verder viel op de N15, Maasvlakte Rotterdam bij de Suurhofbrug, 5 kilometer en een half uur vertraging. Komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is daar dicht tot 7:30 vanochtend. N218, Spijkenissen Oostvoorde, bij de aansluiting met de N15, 5 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

Nederland. You are wherever you are.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Het blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen naar een 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Ujala Radio Headlines.
3: De Zweedse politie schoot gisteravond een gemapende man neer bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Burgemeester Kottelenberg van Neder-Betuwe legt 24 railschoppers en last onder dwangsom op na de anti-AZC-demonstraties in september. En een vliegtuig met 30 inzittenden heeft in Tanzania een noodlanding moeten maken na een botsing met een zebra tijdens het opstijgen.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het noordoosten en zuidwesten van het land komen mistbanken voor. Op de A15 Rotterdam-Maasvlakte bij afrit Oostvoorne al 10 kilometer file. Een uur vertraging, de weg is daar dicht. Het verkeer moet via de af- en oprit tot 10 uur vanochtend. Op de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam, de andere kant op dus, bij de Suurhofbrug 5 kilometer file en 3 kwartier vertraging. Daar is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De weg is daar dicht tot 7:30 vanochtend. N57 Middelburg-Rotterdam bij de aansluiting met de A15. 9 kilometer file en 30 minuten vertraging. Ja, en omrijden, dat gaat via de N218. De weg Spijkenisse Oostvoorne voor de aansluiting met de N15. 7 kilometer file en 1 uur vertraging. En ook de andere kant op is je extra reistijd 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.

0: Ujala Lare He. Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en meervoud je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Maus Milberoy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.
1: Raad Odin. Subh aur Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ujala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ujala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.

0: अंतिम संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shah Rukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Amerikaanse Christa Park, die werd veroordeeld tot de doodstraf voor het martelen en vermoorden van een tiener, is bij bewustzijn na de mislukte executie vorige week. Ze kreeg 2 dodelijke injecties, maar bleef ademen. Na ruim een uur stopte ze met de executie. Park is aanspreekbaar en ligt nu vastgeketend aan een ziekenhuisbed en ze ontvangt intensieve medische zorg. Het COA waarschuwt dat er acuut honderden extra opvangplekken nodig zijn omdat asielzoekers te lang in de opvang blijven. Meer dan 18.000 statushouders wachten op huisvesting. Ook de noodopvang van het Rode Kruis is te vol. Bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting te regelen. In Hogeveen werden gisteravond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Het is al dagen onrustig in het centrum waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Eergisteren werden al 8 minderjarigen gearresteerd en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. En een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een motie van CDA om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie beschikbaar. Het weer tenslotte blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen naar een 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over.
10: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. The grootste, keihard, de beste. Ujala Radio.
11: Tujhe lage na najariya.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
1: Ujala Radio, raat o din, 24 ghante lagataar, aapke liye doorgaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: QR.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het noordoosten en zuidwesten van het land komen mistbanken voor. Op de A15 Rotterdam-Maasvlakte bij afrit Oost-Voornaal 10 kilometer file. Een uur vertraging, de weg is daar dicht. Het verkeer moet via de af- en oprit tot 10 uur vanochtend. Op de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam, de andere kant op dus, bij de Zuurhofbrug 5 kilometer file en 3 kwartier vertraging. Daar is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De weg is daar dicht tot 7:30 vanochtend. N57 Middelburg-Rotterdam bij de aansluiting met de A15. 9 kilometer file en een half uur vertraging. Ja, en omrijden, dat gaat via de N218. De weg Spijkenisse-Oost-Voorne voor de aansluiting met de N15. 7 kilometer file en een uur vertraging. En ook de andere kant op is je extra reistijd 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio's bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

0: You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
1: Het blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen naar een 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over.
0: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Het COA waarschuwt dat er acuut honderden extra opvangplekken nodig zijn omdat asielzoekers te lang in de opvang blijven. De Amerikaanse Christa Pike, die werd veroordeeld tot de doodstraf voor het martelen en vermoorden van een tiener, is bij bewustzijn na de mislukte executie vorige week. In Hogeveen werden gisteravond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Het is daar al dagen onrustig in het centrum. En een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een motie van CDA om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het noordoosten en zuidwesten van het land komen mistbanken voor. Verder al veel vertraging op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Bij de Zuurhofbrug 12 kilometer file, uur vertraging. De weg is daar dicht, het verkeer moet via de af- en oprit. Op de N15 Maasvlakte Rotterdam bij de Zuurhofbrug 5 kilometer file en 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De weg staat dicht tot 7:30 vanochtend. En daardoor in beide richtingen vertraging op de N218 vanuit Oostvoorne naar Spijkenisse. Een uur extra reistijd tot de aansluiting met de N57. Op de N218 Spijkenisse-Oostvoorne staat de file 10 kilometer voor de aansluiting met de N15 en ook daar een uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
7: My name is Shah Rukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening.

0: Ujala Radio Headlines.
1: Het COA waarschuwt dat er acuut honderden extra opvangplekken nodig zijn omdat asielzoekers te lang in de opvang blijven. De Amerikaanse Christa Pike, die werd veroordeeld tot de doodstraf voor het martelen en vermoorden van een tiener, is bij bewustzijn na de mislukte executie vorige week. In Hogeveen werden gisteravond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Het is daar al dagen onrustig in het centrum. En een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een motie van CDA om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Ujala, Peach Krehe, Ujala's Diwali Festival of Lights, zondag 1 november in Meervaart. Met Sanjay Jodha, Mousmi Roy, Indrani Roy, Ravinder Singh Bedi. En muzikale begeleiding is in handen van Avishkar Orchestra. Presentatie, Jaya Chandrika Singh en Sudhinanen. Zondag 1 november, ticket wacht bij Galilena. Our program sure honne wel hij vanaf 2:30, raad 8:30. Fakkel op toch gezet, hebben we een Georges concert doorgaat hier. Tickets vanaf €15, wacht bij Galilena via meervaart.nl. Samen ontsteken we niet alleen lampjes, maar ook onze harten. Vier het mee, straal mee. Avisé, shub Diwali. Toe je.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
4: Het COA waarschuwt dat er acuut honderden extra opvangplekken nodig zijn, omdat asielzoekers te lang in de opvang blijven. Meer dan 18.000 statushouders wachten op huisvesting. Ook de noodopvang van het Rode Kruis is te vol. Bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting te regelen. De Amerikaanse Christa Park, die werd veroordeeld tot de doodstraf voor het martelen en vermoorden van een tiener, is bij bewustzijn na de mislukte executie vorige week. Ze kreeg 2 dodelijke injecties, maar bleef ademen. Na ruim een uur stopte ze met de executie. Park is aanspreekbaar en ligt nu vastgeketend aan een ziekenhuisbed en ze ontvangt intensieve medische zorg. In Hogeveen werden gisteravond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Het is al dagen onrustig in het centrum waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Eergisteren werden al 8 minderjarigen gearresteerd en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. En Nederland krijgt in 2045 naar verwachting elk jaar een kwart meer kankerdiagnoses en sterfgevallen te verwerken dan nu. De zorg lijkt daar nog niet klaar voor te zijn, vooral door de toenemende vergrijzing en bevolkingsgroei. Er is ook een duidelijke manier om dit scenario te keren. Zo'n 1 op de 3 kankerdiagnoses is namelijk te voorkomen door een gezondere levensstijl. Het weer nog. Het blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen nog naar een warme 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over het land.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein tu jaan hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland. Tu jaan hai toh. Dhindora baja dijiye.
5: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: you are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het noordoosten en zuidwesten van het land komen mistbanken voor. Verder al een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Roelof Arendsveen, een kwartier vertraging. De A15 Rotterdam-Europoort bij de Zuurhofbrug, 15 kilometer file en een uur oponthoud. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer kan passeren via de vluchtstrook. De andere kant op is de linkerrijstrook dicht op de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam. Dat is na een ongeluk met een vrachtwagen bij de Zuurhofbrug. 6 kilometer file daar nog en 20 minuten oponthoud. En een uur vertraging in beide richtingen op de N218, de weg Oostvoorne naar Spijkenisse. Richting Spijkenisse staat de file voor de aansluiting met de N57. Richting Oostvoorne sta je vast voor de aansluiting met de N15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Oceane Radio, I love you.

Ja, en zo beginnen we dit heerlijke uurtje met fantastische, mooie nummers. Nummers om lekker van te genieten, zodat je ook dit uurtje er weer lekker warmpjes bij zit, toch? Lekker comfortabel, lekker ontspannen en heerlijke relax. Met prachtige, mooie nummers hier bij Ujella.

Ja, de stem van Ragini in deze heerlijke Ghana. Organica naam heel Lamborghini. Hier zo bij Ujala Radio. Heerlijke Ghana. Speciaal voor jullie allemaal geselecteerd. Zodat we ook dit uurtje weer heerlijk kunnen genieten van de fantastische Ghana hier bij Ujala Radio. En zo genieten we tussendoor ook van de stem van Atifa Slam. In deze geweldige Ghana Ajnabi.

Hé hey Ajnabi, mujhe ab to milna nahi hoga tujhse kabhi. Prachtig mooi gezongen van The One and Only. Je herkent zijn stem uit duizenden. Het is natuurlijk de stem van Atif Aslam. In deze single song, Release Ghana. Ujala Radio, hey sunwalo. Dunya ka mashhoor Hindustani Hit Radio. Dunya ka mashhoor Hindustani Super Radio. Aur woh bhi Amit Jairam ke saath. Ja, zo genieten we lekker dit uurtje. Het is Mira Arab Kassat.

Ja, de stem van Vishal Mishra, geboren in het jaar 1991. Ja, een componist, maar ook een hele fijne zanger. Hij verscheen voor het eerst in een reality zangprogramma op televisie. Dat werd uitgezonden op Didi National. En intussen blijven we genieten van zijn prachtige mooie nummers. De stem van Vishal Mishra. Organa kanamraha, isterhana dikho, isterhana dikho, yara. Goed zo, het Ghana, heerlijke feel-good Ghana, orbi, mooi Ghana, speciaal aan

Ja, prachtig mooi nummer. Juk Juk Jiwe uit de film She Did. De stem van Satje Tenden samen met Parampara Tenden. Ja, prachtige mooie nummers, hè. Heerlijk mooi geselecteerd op zo'n prachtige mooie dag als vandaag. Better be

क्यूँ मजनू बन के घूम रहा है पीछे पीछे यार। Ja, geweldig mooi. De stem van Sugriti Kakker samen met Prakriti Kakker en Melody in deze heerlijke Dhamaka Gana hier bij Ujala Radio. We genieten van de prachtige mooie nummers. De heerlijke mooi mooi Gana hier bij Ujala Radio vandaag op deze prachtige mooie dag. En zo genieten we dit uurtje lekker samen, toch? Op de playlist nu de stem van Atif Aslam in een Way Back Gana. Ja, even een tijdje geleden, maar nog steeds prachtig mooi om naar te luisteren. En zo blijft het altijd met de stem van Atif Aslam.

0: Ja, een geweldige stem die nooit gaat vervelen. De stem van Atif Aslam. Ab to aadat si hai mujhko aise jeene mein.
1: Ab to aadat si hai mujhko.
0: Ja, prachtig, mooi gezongen. De stem van Atif Aslam. Zo genieten we van de mooie nummers hier bij Ujala Radio. En zo voelen we ons lekker ontspannen en heerlijk relax. Ujala Radio, hey, sunwalo. Armejo Amin Jairam. En samen genieten we van de prachtige, mooie nummers, de heerlijke nummers. De Lovely Ghana, de Love Songs en natuurlijk ook de Feel Good Ghana. Allemaal geselecteerd op mijn playlist vandaag. En of je nou lekker op het werk bent of lekker thuis, waar je ook bent, ik zou zeggen doe het lekker rustig aan. En ontspan lekker en geniet van de mooie nummers.

Er de tenhai mee. Ja, prachtig mooi geremixed en nog steeds prachtig mooi om naar te luisteren. Heerlijke Ghana, speciaal Absabi Kilië. Uit de film Tiger Zindahe. Ja, ook een hit Ghana. Cause you know there ain't no other way. Love is the message, eh? Y'all ready? Let's go. Ja, uit de film Tiger Zindahe, de film die in 5 landen is opgenomen in India, Oostenrijk, Marokko, Griekenland en Abu Dhabi. Ja, allemaal uitgebracht in 2017 en nog steeds lekker om naar te luisteren, toch?

स्वागत स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। क्या ये फिल्म टाइगर सिंडा है? 5 jaar nadat de film Ik Tha Tiger uitkwam in 2012 kwam Tiger Sindahe uit. Ja, en dat was ook weer na 5 jaar dat Salman Khan en Katrina Kaif weer samen in één film te zien waren. En dat ze samen weer één team vormden in de film Tiger Sindahe. We genieten van de prachtige mooie songs, de heerlijke Feel Good Ghana. Tussendoor ook een beetje afgewisseld met rustige Ghana. En laten we nu een Love Ghana erin gooien. Een heerlijke Love Ghana. Organica naam heet Tera Mirapiar.

जो कह रही है आंखें वो कह रही है बातें, जागे तू भी सारी रात है। Yeah, de stem van de Melody King. Ja, de Melody King. Wie is dat ook anders dan Kumar Sanu? Ja, een recordbreker die twee keer een wereldrecord heeft verbroken. Ja, hij staat in het Guinness World Books of Records. Hij heeft namelijk 28 liedjes in 24 uur opgenomen. En dat is een record. En daarnaast heeft hij ook nog 161 liedjes opgenomen in 30 dagen. Ja, dat zijn twee records die op de naam van Kumar Sanu staan. Op de Melody King. Ja, dat zijn de feintjes die je moet weten als je een echte fan bent van Kumar Sanu.

Toe, Cheesebury, hij must, must. Ja, het is niet de versie van Udit Narayan. En ook niet de versie van Kavita Krishnamurti. Nee, het is de stem van niemand minder dan Tanish Kabakshi in deze heerlijke Ghana. En voordat we er even tussenuit gaan voor de reclamebreak, nog even een Ghana uit het jaar 2004 uit de film Mehuna. Our Ghana kanam he tumse milke dilka johal. Ja, altijd mooi om die nummers van toen weer terug te horen, hè? En zo ook de nummers uit 2004.

Live vanuit de Hoofdstad. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 06 14 42 15 33

0: dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are.
2: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
3: Donald Trump is van plan zeer binnenkort met Poetin te bellen over het overlijden van een laboratoriummedewerker in een pestinstituut in Irkutsk. De vrouw stierf vrijdag mogelijk aan de pest na het breken van een reageerbuis. Russische autoriteiten spreken dit tegen en noemen de doodsoorzaak onbekend. De WHO vroeg om meer transparantie. Het passagiersschip dat gistermiddag vastliep op een zandbank voor de kust van Zeeuws-Vlaanderen is door het hoogtij rond middernacht vanzelf weer losgekomen. Hoe het 100 jaar oude schip de Vestijn, dat wordt gebruikt voor veel zeehondensafaris, precies kon vastlopen is niet bekend. De rondvaartboot had gisteren 75 mensen aan boord, onder wie 5 bemanningsleden. Het COA waarschuwt dat er acuut honderden extra opvangplekken nodig zijn omdat asielzoekers te lang in de opvang blijven. Meer dan 18.000 statushouders wachten op huisvesting. Ook de noodopvang van het Rode Kruis is te vol. Bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting te regelen. En Nederland krijgt in 2045 naar verwachting jaarlijks een kwart meer kankerdiagnoses en sterfgevallen te verwerken dan nu. De zorg lijkt daar nog niet klaar voor te zijn, vooral door de toenemende vergrijzing en bevolkingsgroei. Er is ook een duidelijke manier om dit scenario te keren. Zo'n 1 op de 3 kankerdiagnoses is namelijk te voorkomen door een gezondere levensstijl. Het weer nog. Het blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen nog naar een warme 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over het land.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
10: My name is Shah Rukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening

0: Wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Oejala nog groter. Oejala Radio, feel the energy. Toejana het toch, Aja.
1: Wil jij Oejala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Oejala-app.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: you are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Deze files die worden alweer korter, toch is het nog drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er staan lange files bij Europoort. Nou, ook veroorzaken ongelukken wat vertraging, 350 kilometer bij elkaar. Ongeluk houdt de linkerrijstrook van de A4 dicht vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Roelevarensveen. Daar 8 kilometer file en een kwartier vertraging. De A15 Rotterdam-Europoort bij de Zuurhofbrug, 2 afgesloten rijstroken. Dat heeft te maken met reparaties aan het wegdek, 30 minuten vertraging. Het verkeer moet passeren via de vluchtstrook. Vanochtend gebeurde ook een ongeluk de andere kant op bij de Zuurhofbrug. En daar staan daardoor ook omrijders in de file op de N218. Vanuit Oostvoorne naar Spijkenisse is de vertraging het grootst. Eerst voor de aansluiting met de N57, 3 kilometer en 30 minuten vertraging. En 10 minuutjes tussen Abbenbroek en Spijkenisse op die N218 vanuit Oostvoorne naar Spijkenisse. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Tora Masti, Tora Khushi, Tora Hulchal, Ujala Radio.

Namaskar, assalamu alaikum, sasrikaal. Een hele goede morgen, van harte welkom bij Ujala Radio. Het is woensdag 7 oktober 2026. Een zonnige ochtend. Lovely, lovely morning. U heeft kunnen genieten van de uitzending van Ami.

पहले जितने लापरवाह था इस बार कितना। होशियार है

live vanuit de Hoofdstad. Oezala Radio. Oezalalarhe, Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november in de Meervaart. Jabberjus Concert. En natuurlijk vanaf 3:30 fakkeloptocht gezet. Meervaart Theater mee. Jabberjus Concert hoorde wel hij. Our fakkeloptocht Shurhonge. Meervaart zeer. Diwali Festival of Lights. Met Satyam Matadim uit Suriname. Sanjay Jodha, Maus Mew Roy, Indru Neil Roy en Ravinder Singh Bedi. Met Avishkar Orchestra gezet. Ticket wacht per grillen via meervaart.nl. Vanaf €15. Let op, geen stadspaskorting. Dus doe wacht per grillen. Wacht in akker. Zondag 1 november

In een heerlijke Tillo, Heerheri, Bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor Bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Bonjo

0: is Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Wie vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig heeft, moet waarschijnlijk een slimme hybride warmtepomp kopen. De regels worden strenger, waardoor een gewone cv-ketel op gas niet meer genoeg is. Het plan lag er al eerder. Het kabinet Rutte 4 wilde de warmtepompen vanaf dit jaar verplicht maken. Dat werd later weer geschrapt door het kabinet Schoof. Maar het huidige kabinet brengt het plan nu toch weer terug. Rond het Vredespaleis in Den Haag gelden vandaag extra veiligheidsmaatregelen vanwege een herdenking van 7 oktober. De gemeente neemt zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen om de veiligheid te bewaken, maar geeft geen details vrij. Het is vandaag precies 3 jaar geleden dat Hamas en andere groepen Israël aanvielen. Ook op andere plekken in het land wordt stilgestaan bij de gebeurtenissen van 7 oktober 2023 en de daaropvolgende oorlog. Donald Trump is van plan zeer binnenkort met Poetin te bellen over het overlijden van een laboratoriummedewerker in een pestinstituut in Irkutsk. De vrouw stierf vrijdag mogelijk aan de pest na het breken van een reageerbuis. Russische autoriteiten spreken dit tegen en noemen de doodsoorzaak onbekend. De WHO vroeg om meer transparantie. En het schip dat gistermiddag vastliep op een zandbank voor de kust van Zeeuws-Vlaanderen is door het hoogwater rond middernacht vanzelf weer losgekomen. Hoe het 100 jaar oude schip de Verstijn, dat veel wordt gebruikt voor zeehondensafaris, precies is vastgelopen, is niet bekend. De rondvaartboot had gisteren 75 mensen aan boord. Het weer nog, het blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen nog naar een warme 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over het land.
5: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Dit is Unjala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Unjala nog groter. Unjala Radio.

Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hem ze baat kerst te heen. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio K. WhatsApp nummer.

0: you are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files worden nu snel korter. Nog vertraging op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht ligt er glas op de rijbaan bij knooppunt Prins Klausplein. 3 kilometer file en een kwartier vertraging doordat de rechterrijstrook dicht is. De linkerrijstrook van de N15 is dicht vanuit Maasvlakte naar Rotterdam bij de Zuurhofbrug. 5 kilometer file daar en een kwartier vertraging door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Jalinde.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Donald Trump is van plan zeer binnenkort met Poetin te bellen over het overlijden van een laboratoriummedewerker in een pestinstituut in Irkutsk. Het passagiersschip dat gistermiddag vastliep op een zandbank voor de kust van Zeeuws-Vlaanderen is door het hoogtij rond middernacht vanzelf weer losgekomen. Het COA waarschuwt dat er acuut honderden extra opvangplekken nodig zijn omdat asielzoekers te lang in de opvang blijven. En Nederland krijgt in 2045 naar verwachting elk jaar een kwart meer kankerdiagnoses en sterfgevallen te verwerken dan nu.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Tujane tome.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: You are.
4: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Frankrijk heeft het gebruik van flitsgranaten bij scholierenprotesten opgeschort nadat een 15-jarige scholier een hand verloor door zo'n granaat. Minister Laurent Nunez vroeg om dit te stoppen. Er lopen 18 politieonderzoeken naar buitensporig geweld. In Parijs verloor een 14-jarige scholier zijn tanden door een traangasgranaat. Wie vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig heeft, moet waarschijnlijk een slimme hybride warmtepomp kopen. De regels worden strenger, waardoor een gewone cv-ketel op gas niet meer genoeg is. Het plan lag er al eerder. Het kabinet Rutte 4 wilde de warmtepompen vanaf dit jaar verplicht maken. Dat werd later weer geschrapt door het kabinet Schoof. Rond het Vredespaleis in Den Haag gelden vandaag extra veiligheidsmaatregelen vanwege een herdenking van 7 oktober. De gemeente neemt zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen om de veiligheid te bewaken, maar geeft geen details vrij. Het is vandaag precies 3 jaar geleden dat Hamas en andere groepen Israël aanvielen. Ook op andere plekken in het land wordt stilgestaan bij de gebeurtenissen van 7 oktober 2023 en de daaropvolgende oorlog. Donald Trump is van plan zeer binnenkort met Poetin te bellen over het overlijden van een laboratoriummedewerker in een pestinstituut in Irkutsk. De vrouw stierf vrijdag mogelijk aan de pest na het breken van een reageerbuis. Russische autoriteiten spreken dit tegen en noemen de doodsoorzaak onbekend. De WHO vroeg om meer transparantie. En na een wandeling van maar liefst 28 jaar is een Britse man bijna weer thuis. In 1998 begon Carol aan zijn indrukwekkende wereldreis te voet. Sinds zijn vertrek heeft hij ruim 50.000 kilometer afgelegd en liep hij door 29 verschillende landen. Intussen is hij weer terug op Britse bodem voor het allerlaatste traject. Nu hoeft hij nog zo'n 450 kilometer te lopen om aan te komen bij het huis van zijn moeder. En dat is de plek waar hij 3 decennia geleden aan zijn wereldreis begon. Het weer nog, vanmiddag zonnig met sluierbewolking, al trekt in het noorden de lucht geleidelijk dicht. Toch blijft het overal droog. Het wordt opnieuw een warme middag voor deze tijd van het jaar. De temperatuur loopt op van 19 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het midden van het land.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shah die honen wel heen zijn wel ook. Door DJ A Vermaais op Ujala Radio. Vandra Vermaais, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shah die honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Jalla Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Jalla Radio, always shining.

0: are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A27 een spoedreparatie vanuit Breda naar Gorkum bij knooppunt Hooipolder. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging valt mee hoor, 5 minuutjes. En 5 minuutjes extra op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hallo, mijn naam is Subhan Saur, aanplukzondere Ujala Radio Ka Program.

0: live vanuit de hoofdstad.
1: Ojalalare, Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november kom, Meervaarttheater mee. Jabberjus Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mouse Milbroy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh Bedi. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuru Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad, Jabberjus Concert. Meervaart met Honeywell Heer. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per avondticket gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november. Staat 40 jaar.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u 1 prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder 1 dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 06 14 42 15 33 of stuur

In een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bonjo en

0: Roos Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Steeds meer alleenreizende kinderen wagen gevaarlijke overtochten naar Europa. Dat meldt de Verenigde Naties. Vooral kinderen die zonder ouders reizen lopen risico op uitbuiting en geweld. De VN roept Europese landen op om meer veilige en legale routes voor kinderen mogelijk te maken in het kader van hervestiging en gezinshereniging. De rente op studieleningen gaat volgend jaar voor zo'n 250.000 oud-studenten omhoog. Wie voor 2015 een lening aanging, betaalt 3,28% rente, bijna 1 procentpunt meer. Voor leningen vanaf 2015 stijgt de rente naar 2,7%. De rente wordt elke 5 jaar opnieuw vastgesteld. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn sinds gisteravond zeker 11 mensen omgekomen. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn tientallen raketten en drones ingezet. Onder meer Kiev en de regio's Poltava en Kharkiv werden getroffen. Tientallen mensen raakten gewond. President Zelensky zegt dat er een tekort is aan luchtverdedigingsraketten. En het kabinet wil dat vanaf 2029 huiseigenaren bij vervanging van hun cv-ketel overstappen op een hybride warmtepomp. Minister Eleanor Buchholz O'Sullivan vindt wel dat dit voor iedereen betaalbaar moet blijven. Voor onder meer appartementen, monumenten en woningen die binnenkort op een warmtenet worden aangesloten, komt een uitzondering. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneerticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisover Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

ये है उजाला रेडियो सुनने वालों और उजाला रेडियो के जरिए आज कॉफी चाय या केक शो हम नहीं पेश कर पाएंगे, ज्यादा काम होने के कारण। दिस वंदाग मुत यू हैट डून ज़ोंडर कॉफी चाय केक शो, maar morgen en vrijdag zijn we er zeker met Coffee Chai Show, middagshow op Ujala Radio. Maar kuch khabar hai jo hum aapse batane wale hain. Er zijn wat nieuwsberichten die jullie misschien wel gehoord hebben. Zij het naast hun logie, maar hum mij la batawe. Aaj hai budhwar, 7 tarikh oktober. Aur aaj ke samachar mein ye samachar hai, rente op studieschuld flink omhoog. Ruim 250.000 oud-studenten die onder de 15-jaarsregeling vallen, krijgen volgend jaar te maken met een stijging van 2,29 naar 3,28%. Voor de meeste huidige studenten die onder de 35-jaarsregeling vallen, stijgt de rente van 2,33 naar 2,70%. Opvallend, want eerder deze week bleek juist dat de totale studieschuld voor het eerst is gedaald. Hybride warmtepomp keert terug als nieuwe standaard. Vanaf 2029 zullen vele huishoudens bij vervanging van hun cv-ketel moeten overstappen op een slimme, hybride of volledig elektrische warmtepomp. Appartementen en monumenten worden uitgezonderd. Een hybride installatie kost na subsidie volgens de huidige ramingen ongeveer €6.000. Nederlandse staat verkoopt opnieuw. Nederlandse staat verkoopt opnieuw groot deel van ABN AMRO Bank. Het staatsbelang gaat van 20,7 naar 10,5%. De bank werd tijdens de kredietcrisis voor €16,8 miljard gered. Door de gestegen beurswaarde bestaat inmiddels zelfs een kans dat de staat uiteindelijk geen verlies op de redding leidt. Ja, ze hebben geld nodig, hè? De staat heeft geld nodig voor leuke dingen of misschien andere dingen te financieren. Fors meer kankerdiagnoses verwacht. Het Integraal Kankercentrum Nederland verwacht in 2045 bijna 170.000 nieuwe diagnoses per jaar tegen circa 136.000 nu. Vergrijzing is een belangrijke oorzaak. Tegelijkertijd neemt de overlevingskans toe. 71% van de patiënten leeft tegenwoordig 5 jaar na de diagnose nog. Buitenlands nieuws, zeer zware Russische aanval op Oekraïne. Rusland zette vannacht grote aantallen drones en raketten in. Volgens de laatste Oekraïnse informatie zijn minstens 11 mensen omgekomen. Energieinfrastructuur en verschillende steden werden geraakt. 3 jaar na 7 oktober. In Israël worden vandaag de circa 1200 slachtoffers herdacht van de Hamas-aanval op 7 oktober 2023, waarbij ook 251 mensen werden gegijzeld. De daaropvolgende oorlog heeft Gaza grotendeels verwoest. Voor het eerst worden verjaardag herdacht, terwijl geen Israëlische gijzelaars meer in Gaza worden vastgehouden. Houthis vallen vliegvelden aan in Jemen en Saudi-Arabië. Een raket kwam vlak bij de landingsbaan van Aden terecht, minuten voordat een toestel uit Cairo zou landen. Het vliegtuig werd omgeleid, ook bij Riyad werd een raket onderschept. IMF waarschuwt voor een combinatie van dure energie, hoge schulden en AI-risico's. IMF, topvrouw Kristalina Georgieva zegt dat de wereldeconomie tegelijk te maken krijgt met een energieschok en een enorme AI-investeringsgolf. Goed gebruikte AI kan de groei verhogen, maar te hoge waarderingen kunnen financiële instabiliteit veroorzaken.

Sonologist en mijn kato aardje, koffie chai, middagshow, een hippie show. Vandaag niet, maar morgen, ja, vrijdag, Kozeru Raaf Solina Ujala Radio Kozeru. En dan hebben we misschien ook de cake erbij. Dus koffie chai cake show op Ujala Radio. Voor vandaag, aardje klier, maffie. Maar blijf luisteren vooral naar Ujala Radio.

Een beetje bijgepraat van het nieuws, Aaske nieuws, John Raha, John Bietelhege. Een dag met veel zwaar nieuws, inderdaad. Oekraïne, Israël, Gaza, Jemen. En daarom eindigen we vandaag misschien juist klein. Niet met een grote wereldanalyse, maar met iets eenvoudigs. Je kunt niet bepalen wat er vandaag in Kiev gebeurt. Niet wat er in Gaza gebeurt. Niet wat, wat een raket boven Riyadh doet. Maar je kunt wel bepalen, je kunt wel bepalen wat er gebeurt in de paar meter om jou heen. In de paar meter om jou door Aaspaas mee. Hoe je tegen iemand praat, of je iemand helpt, of je iemand, of je even luistert. Ja, een luisterend oor is soms ook heel erg belangrijk. Hè? Of je vandaag rust brengt in plaats van extra lawaai. Misschien veranderen we de wereld daar niet meteen mee, hoor. Maar voor één persoon kan het zomaar het verschil maken. Kon ik je baatsoen leren? Kon ik je dhyan deren? Kon ik je heel pieker deren? Dus koffie erbij, chai erbij. En luister naar Ujala Radio. En rustig verder met deze woensdag. Namaskar. Kijk een beetje naar elkaar om. En blijf luisteren naar Ujala Radio. Ja, had ik chodaroep mee, koffie, chai. Orha, aaj hamar betwa ke verjaardag hai. Irshad Mahabir is vandaag 35 jaar geworden. Irshad, van harte met jou verjaardag.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen, periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Steeds meer alleenreizende kinderen wagen gevaarlijke overtochten naar Europa. Dat meldt de Verenigde Naties. De rente op studieleningen gaat volgend jaar voor zo'n 250.000 oud-studenten omhoog. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn sinds gisteravond zeker 11 mensen omgekomen. En het kabinet wil dat vanaf 2029 huiseigenaren bij vervanging van hun cv-ketel overstappen op een hybride warmtepomp. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een kapotte vrachtauto op de A58 vanuit Breda naar Tilburg staat hier bij Bavel op de rechterrijstrook. Die rijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Galder nu 8 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ladies and gentlemen, for the first time live in Toronto, Canada, we present BWI's National Indian Orchestra of Trinidad and Tobago, led by Maestro Harry Mahavi.

ये है उजाला रेडियो सुनने वालों और उजाला रेडियो के जरिए आज कॉफी चाय या केक शो हम नहीं पेश कर पाएंगे, ज्यादा काम होने के कारण। दिस वंदाग मुत यू हैट डून ज़ोंडर कॉफी चाय केक शो, maar morgen en vrijdag zijn we er zeker met कॉफी चाय शो मिडाग शो ऑन उजाला रेडियो। maar कुछ खबरें हैं जो हम आपसे बताने वाले हैं। Er zijn wat nieuwsberichten die jullie misschien wel gehoord hebben, zij het naast doen hier, maar hem mij laten betalen. आज है बुधवार 7 अक्टूबर और आज के समाचार में ये समाचार है, रेंटो ऑप स्टूडीशुल्ड फ्लिंक omhoog, ruim 250.000 oud studenten die onder de 15-jaarsregeling vallen, krijgen volgend jaar te maken met een stijging van 2,29 naar 3,28%. Voor de meeste huidige studenten die onder de 35-jaarsregeling vallen, stijgt de rente van 2,33 naar 2,7%. Opvallend, want eerder deze week bleek juist dat de totale studieschuld voor het eerst is gedaald. Hybride warmtepomp keert terug als nieuwe standaard. Vanaf 2029 zullen vele huishoudens bij vervanging van hun cv-ketel moeten overstappen op een slimme, hybride of volledig elektrische warmtepomp. Appartementen en monumenten worden uitgezonderd. Een hybride installatie kost na subsidie volgens de huidige ramingen ongeveer €6.000. Nederlandse staat verkoopt opnieuw, Nederlandse staat verkoopt opnieuw groot deel van ABN AMRO Bank. Het staatsbelang gaat van 20,7 naar 10,5%. De bank werd tijdens de kredietcrisis voor €16,8 miljard gered. Door de gestegen beurswaarde bestaat inmiddels zelfs een kans dat de staat uiteindelijk geen verlies op de redding leidt. Ja, ze hebben geld nodig, hè? De staat heeft geld nodig voor leuke dingen of misschien andere dingen te financieren. Fors meer kankerdiagnoses verwacht. Het Integraal Kankercentrum Nederland verwacht in 2045 bijna 170.000 nieuwe diagnoses per jaar tegen circa 136.000 nu. Vergrijzing is een belangrijke oorzaak. Tegelijkertijd neemt de overlevingskans toe. 71% van de patiënten leeft tegenwoordig 5 jaar na de diagnose nog. Buitenlands nieuws, zeer zware Russische aanval op Oekraïne. Rusland zette vannacht grote aantallen drones en raketten in. Volgens de laatste Oekraïnse informatie zijn minstens 11 mensen omgekomen. Energieinfrastructuur en verschillende steden werden geraakt. 3 jaar na 7 oktober. In Israël worden vandaag de circa 1200 slachtoffers herdacht van de Hamas-aanval op 7 oktober 2023, waarbij ook 251 mensen werden gegijzeld. De daaropvolgende oorlog heeft Gaza grotendeels verwoest. Voor het eerst worden verjaardag herdacht, terwijl geen Israëlische gijzelaars meer in Gaza worden vastgehouden. Houthis vallen vliegvelden aan in Jemen en Saudi-Arabië. Een raket kwam vlak bij de landingsbaan van Aden terecht, minuten voordat een toestel uit Cairo zou landen. Het vliegtuig werd omgeleid, ook bij Riyadh werd een raket onderschept. IMF waarschuwt voor een combinatie van dure energie, hoge schulden en AI-risico's. IMF, topvrouw Kristalina Georgieva zegt dat de wereldeconomie tegelijk te maken krijgt met een energieschok en een enorme AI-investeringsgolf. Goed gebruikte AI kan de groei verhogen, maar te hoge waarderingen kunnen financiële instabiliteit veroorzaken.

Synology zijn met een kahato aardje, koffie chai, middagshow, een hippie show. Vandaag niet, maar morgen, ja, vrijdag, Kozeru Raaf Sulina Ujala Radio Kozeru. En dan hebben we misschien ook de cake erbij. Dus koffie chai cake show op Ujala Radio. Voor vandaag, aardje klier, maffie. Maar blijf luisteren vooral naar Ujala Radio.

Ik heb je een beetje bijgepraat van het nieuws. Aaske nieuws, John Raha, John Bietelhege. Een dag met veel zwaar nieuws, inderdaad. Oekraïne, Israël, Gaza, Jemen. En daarom eindigen we vandaag misschien juist klein. Niet met een grote wereldanalyse, maar met iets eenvoudigs. Je kunt niet bepalen wat er vandaag in Kiev gebeurt. Niet wat er in Gaza gebeurt. Niet wat, wat een raket boven Riyadh doet. Maar je kunt wel bepalen, je kunt wel bepalen wat er gebeurt in de paar meter om jou heen. In de paar meter om jou heen, door Aaspaasmeer. Hoe je tegen iemand praat, of je iemand helpt, of je iemand, of je even luistert. Ja, een luisterend oor is soms ook heel erg belangrijk. Hè? Of je vandaag rust brengt in plaats van extra lawaai. Misschien veranderen we de wereld daar niet meteen mee, hoor. Maar voor één persoon kan het zomaar het verschil maken. Kon ik je baat zo'n leer? Kon ik je dhyan de? Kon ik je heel pieker de? Dus koffie erbij, chai erbij. En luister naar Ujala Radio. En rustig verder met deze woensdag. Namaskar. Kijk een beetje naar elkaar om. En blijf luisteren naar Ujala Radio. Ja, had ik chode roep mee, koffie chai. Or ha, aaj hamar betwa ke verjaardag hai. Irshad Mahabir is vandaag 35 jaar geworden. Irshad, van harte met jou verjaardag.

0: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 59 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 59 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Vakbonden FNV en CNV kondigen vrijdag acties aan in het streekvervoer. Een ultimatum aan de werkgevers over een nieuwe CAO is verlopen. De bonden willen vrijdag om 12 uur bekendmaken welke acties vanaf volgende week beginnen. Eerder werd gesproken over mogelijk één stakingsdag per week tot aan kerst. Het Openbaar Ministerie verdenkt twee mannen van 18 en 19 jaar ervan dat ze in juli vanuit Kopenhagen naar Nederland kwamen voor twee geplande liquidaties. Dat bleek vandaag tijdens een voorbereidende rechtszitting. Volgens het OM waren de jongeren ingehuurd door een crimineel netwerk. In Amsterdam werd een doelwit beschoten, maar niet geraakt. In Haarlem kon de liquidatiepoging worden voorkomen. Steeds meer alleenreizende kinderen wagen gevaarlijke overtochten naar Europa, dat meldt de Verenigde Naties. Vooral kinderen die zonder ouders reizen lopen risico op uitbuiting en geweld. De VN roept Europese landen op om meer veilige en legale routes voor kinderen mogelijk te maken in het kader van hervestiging en gezinshereniging. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn sinds gisteravond zeker 11 mensen omgekomen. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn tientallen raketten en drones ingezet. Onder meer Kiev en de regio's Poltava en Kharkiv werden getroffen. Tientallen mensen raakten gewond. President Zelensky zegt dat er een tekort is aan luchtverdedigingsraketten. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
5: Hi, I'm Mehboob Ara Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: Main Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy. Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye door gaati hai. Aur haan, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din... आप हमसे बात कर सकते हैं।

0: WR.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen op dit moment op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Drechttunnel ben je 10 minuten langer onderweg. En op de A76 richting Aken doe je er vanaf knooppunt Kundeberg 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujana Radio. Ujana is toch mijn favoriete radiostation.
3: Ujana's Sona Chiria.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Vakbonden FNV en CNV kondigen vrijdag acties aan in het streekvervoer. Het Openbaar Ministerie verdenkt twee mannen van 18 en 19 jaar ervan dat ze in juli vanuit Kopenhagen naar Nederland kwamen voor twee geplande liquidaties. Steeds meer alleenreizende kinderen wagen gevaarlijke overtochten naar Europa. Dat meldt de Verenigde Naties. En bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn sinds gisteravond zeker 11 mensen omgekomen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen, periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Vakbonden FNV en CNV kondigen vrijdag acties aan in het streekvervoer. Het Openbaar Ministerie verdenkt twee mannen van 18 en 19 jaar ervan dat ze in juli vanuit Kopenhagen naar Nederland kwamen voor twee geplande liquidaties. Steeds meer alleenreizende kinderen wagen gevaarlijke overtochten naar Europa. Dat meldt de Verenigde Naties. En bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn sinds gisteravond zeker 11 mensen omgekomen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Ujala Radio is leuk, zet hem aan!

0: Live vanuit de hoofdstad. Ozone Radio. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneerticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Zin in een heerlijke tillo, heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor tillo en heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste tillo, heerheri, bojo en...

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een steekpartij op een school in het noordoosten van Polen zijn vandaag zeker 7 mensen gewond geraakt, onder wie 2 ernstig. Volgens de Poolse politie is de vermoedelijke dader aangehouden. Het gaat volgens plaatselijke media om een 19-jarige leerling van de school. Een week na haar overlijden heeft Paulien Cornelissen een record gevestigd in de bestseller 60. 7 van haar boeken staan tegelijk in de lijst, iets wat volgens boekenkoepel CPNB niet eerder is gebeurd. Haar boek In het Kort staat met de 9e plek het hoogst. Cornelissen overleed vorige week op 50-jarige leeftijd. Vakbonden FNV en CNV kondigen vrijdag acties aan in het streekvervoer. Een ultimatum aan de werkgevers over een nieuwe CAO is verlopen. De bonden willen vrijdag om 12 uur bekendmaken welke acties vanaf volgende week beginnen. Eerder werd gesproken over mogelijk 1 stakingsdag per week tot aan kerst. Steeds meer alleenreizende kinderen wagen gevaarlijke overtochten naar Europa, dat meldt de Verenigde Naties. Vooral kinderen die zonder ouders reizen lopen risico op uitbuiting en geweld. De VN roept Europese landen op om meer veilige en legale routes voor kinderen mogelijk te maken in het kader van hervestiging en gezinshereniging. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujala Radio
4: अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है मुंडन संस्कार होने वाला है Ujala Radio पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ Ujala Radio स्टूडियो मेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl

0: you are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er ligt glas op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. 10 minuten vertraging bij knooppunt Raasdorp, want er zijn er 2 rijstroken dicht. A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-Oost. 6 kilometer file door bergingswerkzaamheden. Daar zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging 50 minuten. Ook zijn er 2 rijstroken dicht op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Best. 9 kilometer file daar en 3 kwartier vertraging. Daar moet het verkeer via de af- en toerit. En op de N15 Maasvlakte Rotterdam bij de Zuurhofbrug 6 kilometer file en een kwartiertje vertraging. Linker rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: U luistert naar Ujala Radio.
3: Ujala's Sonachiri.

0: You are Ujala Radio Headlines.
1: Bij een steekpartij op een school in het noordoosten van Polen zijn vandaag zeker 7 mensen gewond geraakt, onder wie 2 ernstig. Een week na haar overlijden heeft Paulien Cornelissen een record gevestigd in de bestseller 60. 7 van haar boeken staan tegelijk in de lijst. Vakbonden FNV en CNV kondigen vrijdag acties aan in het streekvervoer. En steeds meer alleenreizende kinderen wagen gevaarlijke overtochten naar Europa, dat meldt de Verenigde Naties.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar opvallende files op dit moment. Op te beginnen de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Alblasserdam en Sliedrecht-Oost gebeurde een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog 10 minuten. Een ongeluk op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Dat gebeurde tussen Moergestel en Best. De weg is op dit moment dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. En tenslotte de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij de Zuurhoopbrug, bij de werkzaamheden daar, is de linkerrijstrook dicht en de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen, periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Salgren hè. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kiesi ka moende sanskar hè. Ujala Radio per vermaaisch aap deze te hè. Pandra vermaaisch voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Ujala Larehe, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mouse Mubaroy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.
1: Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site. www.ujala.nl www.ujala.nl
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Rusland zegt de Wereldgezondheidsorganisatie goed te hebben geïnformeerd over de dood van een laboratoriummedewerkster in de regio Irkoetsk. Ze werkte bij een instituut dat onderzoek doet naar onder meer de pest. De vrouw overleed aan een ernstige longaandoening. Volgens Rusland was pest niet de doodsoorzaak. Uit voorzorg zijn collega's in quarantaine geplaatst. Het Europees Parlement stemt in met tijdelijke korting op tol voor schonere vrachtwagens en bussen. Sinds juli kunnen EU-landen de tol voor zware voertuigen laten afhangen van hun CO2-uitstoot. En sommige landen doen dat inmiddels al. Schonere voertuigen kunnen tot juli 2031 maximaal 75% korting krijgen. Uitstootvrije voertuigen kunnen tot die datum worden vrijgesteld. Bij een steekpartij op een school in het noordoosten van Polen zijn vandaag zeker 7 mensen gewond geraakt, onder wie 2 ernstig. Volgens de Poolse politie is de vermoedelijke dader aangehouden. Het gaat volgens plaatselijke media om een 19-jarige leerling van de school. Vakbonden FNV en CNV kondigen vrijdag acties aan in het streekvervoer. Een ultimatum aan de werkgevers over een nieuwe CAO is verlopen. De bonden willen vrijdag om 12 uur bekendmaken welke acties vanaf volgende week beginnen. Eerder werd gesproken over mogelijk 1 stakingsdag per week tot aan kerst. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: You Are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Beek. 10 kilometer file rijden met een kwartier op onthoud. De linkerrijstrook is daar dicht. De A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam 5 kilometer met 10 minuten op onthoud. Dan is er op de A58 van Tilburg naar Eindhoven ter hoogte van Oorschot een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een bestelbus. De weg is zelfs dicht op dit moment. Verkeer kan er langs via de op- en afrit. Maar beter is om te rijden via Den Bosch over de A65 en de A2. A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch tussen Ter Heide en knooppunt Hooipolder 10 minuten op onthoud. En tenslotte de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij Rozenburg is het wegdek in slechte toestand. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is ruim een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: You are
2: Ujala's Sona Chireya.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Rusland zegt de Wereldgezondheidsorganisatie goed te hebben geïnformeerd over de dood van een laboratoriummedewerkster. Ze zou niet aan pest zijn overleden. Het Europees Parlement stemt in met tijdelijke korting op tol voor schonere vrachtwagens en bussen. Bij een steekpartij op een school in het noordoosten van Polen zijn vandaag zeker 7 mensen gewond geraakt, onder wie 2 ernstig. En vakbonden FNV en CNV kondigen vrijdag acties aan in het streekvervoer. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Yeah.

0: You Are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen, periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, ek he station, pura desh me, tamam Holland me, Ujala Radio.

0: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Zuid-Limburg begint een proef om statushouders sneller aan het werk te helpen, een opleiding te laten volgen en in te burgeren. Daarvoor hoeft niet eerst een woning te zijn gevonden. Al in het asielzoekerscentrum wordt gekeken naar werkervaring en passend werk. Zo moet ook de doorstroming uit de asielopvang sneller op gang komen. Een winkelstraat in het centrum van Schiedam is vanochtend ondergelopen na een breuk in een hoofdwaterleiding. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij meerdere winkels liep water naar binnen. Ook 4 nieuwe huurwoningen raakten beschadigd. De schade loopt volgens de aannemer in de tonnen. Rusland zegt de Wereldgezondheidsorganisatie goed te hebben geïnformeerd over de dood van een laboratoriummedewerkster in de regio Irkoetsk. Ze werkte bij een instituut dat onderzoek doet naar onder meer de pest. De vrouw overleed aan een ernstige longaandoening. Volgens Rusland was pest niet de doodsoorzaak. Uit voorzorg zijn collega's in quarantaine geplaatst. Bij een steekpartij op een school in het noordoosten van Polen zijn vandaag zeker 7 mensen gewond geraakt, onder wie 2 ernstig. Volgens de Poolse politie is de vermoedelijke dader aangehouden. Het gaat volgens plaatselijke media om een 19-jarige leerling van de school. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen, periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: WNUR.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is amper begonnen, maar op een aantal wegen lopen het al goed vast door ongelukken en werkzaamheden. Onder andere op de A2 om te beginnen, Utrecht richting Den Bosch, tussen Nieuwegein en Bees bij de wegwerkzaamheden daar 20 minuten vertraging. De A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, daar staat een vrachtwagen met pech tussen Niemonsdorp en Oud-Beijerland. Twee rijstokers zijn dicht, vertraging 20 minuten. De A58, Breda richting Eindhoven, daar gebeurde een ongeluk bij Oorschot. Daar was een vrachtwagen en een bestelbus bij betrokken. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. Dit gaat zeker tot vanavond 6 uur duren. Omrijden kan via de op- en afrit. En de N15 Maasvlakte richting Rotterdam bij de Zuurhofbrug. Daar is het wegdek in slechte toestand. De vertraging is ruim 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: This is Ujala Radio. Namaskar, aapka swagat hai. Aaj ke sangeet safar mein filmi rang bhi hain. Pyar bhare naam bhi. और नाचने का न्योता भी। आप जहां भी सुन रहे हैं अपने दिन में इन गीतों के लिए थोड़ी जगह बनाइए। शुरुआत में एक ऐसी पुकार जिसमें हैरानी और शरारत

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Ujala, peace krijgen. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november in Meervaart. Met Sanjay Jodha, Mousmi Roy, Indrani Roy, Ravinder Singh Bedi. En muzikale begeleiding is in handen van Avishkar Orchestra. Presentatie Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nannan. Zondag 1 november. Ticket wacht bij Gharilena. Our program shuru hone wala hai vanaf 2:30. Raad 8:30. Fakkeloptocht gezet hebben we een Georges concert doorgaat hier. Tickets vanaf €15. Wacht bij Gharilena via meervaart.nl. Samen ontsteken we niet alleen lampjes, maar ook onze harten. Vier het mee, straal mee. Avisé, shubh Diwali. Toye.

In een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave. Van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonje en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Bojo en...

0: दीपिका पादुकोण.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
6: My name is Shah Rukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Regionale ziekenhuizen bieden nog altijd niet meer planbare zorg aan, terwijl daar in 2022 afspraken over zijn gemaakt. Dat zei minister Sophie Hermans van Volksgezondheid in de Tweede Kamer. Eenvoudige zorg zou vaker in de regio moeten worden aangeboden, terwijl complexe behandelingen juist naar gespecialiseerde ziekenhuizen gaan. Volgens Hermans moet dat beter. In een parkeergarage in Zoetermeer zijn de afgelopen weken meerdere auto's in brand gestoken. De politie onderzoekt of de brandstichtingen met elkaar te maken hebben. Bij de laatste brand, in de nacht van maandag op dinsdag, werden twee auto's in brand gestoken en liep een derde schade op. De gemeente is van plan om camera's te plaatsen. In Zuid-Limburg begint een proef om statushouders sneller aan het werk te helpen, een opleiding te laten volgen en in te burgeren. Daarvoor hoeft niet eerst een woning te zijn gevonden. Al in het asielzoekerscentrum wordt gekeken naar werkervaring en passend werk. Zo moet ook de doorstroming uit de asielopvang sneller op gang komen. Rusland zegt de Wereldgezondheidsorganisatie goed te hebben geïnformeerd over de dood van een laboratoriummedewerkster in de regio Irkoetsk. Ze werkte bij een instituut dat onderzoek doet naar onder meer de pest. De vrouw overleed aan een ernstige longaandoening. Volgens Rusland was pest niet de doodsoorzaak. Uit voorzorg zijn collega's in quarantaine geplaatst. Het weer dan. Vanavond wordt het bewolkt en regenachtig met in het zuidoosten kans op onweer. De noordwestenwind neemt toe en vanuit het westen kunnen enkele buien vallen. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon en wolken en enkele buien en wordt het een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
8: Ujala Radio. देशभर में सुनाई देता है FM DAB+. तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर. देशभर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या द बेस्ट उजाला रेडियो.
10: तुझे लगे ना नजरिया.
11: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
12: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt een stuk drukker dan gebruikelijk op woensdag. Het staat vooral vast bij Amsterdam, Rotterdam en in Brabant. En dat komt ook nog eens vooral door ongelukken. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar gebeurde een ongeluk. 3 rijstroken zijn daar zelfs dicht. Vertraging is opgelopen tot 1 uur. Er staat 12 kilometer file. De A6 Lelystad richting Emmeloord. Bij de Ketelburg ook een ongeluk. Daar is een vrachtwagen met slachtafval van de weg geraakt. De rechterrijstrook is dicht. Hou rekening met 1.5 uur vertraging. De A7 Groningen richting Heerenveen. Tussen Groningen West en Leek is een ongeluk gebeurd. Zojuist. En de weg is zelfs dicht. De A50 Zwolle richting Arnhem. Tussen Heerde Zuid en Apeldoorn. 11 kilometer file rijden door een ongeluk. De vertraging 20 minuten. De A58 dan Breda richting Eindhoven. Daar gebeurde vanmiddag al een ongeluk bij Oorschot. Daar is daar een vrachtwagen en een bestelbus bij betrokken. Verkeer kan er langs via de op- en afrit, maar dat kost je ook bijna 1 uur. Er staat 15 kilometer file en dit gaat tot 6 uur vanavond duren. En tenslotte de N65 Tilburg richting Den Bosch. Voor Kronvoort een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Yes, en dit is Stamppot op Oujala Radio. En we zijn een tijdje weg geweest, maar we zijn er weer.
1: Hey!
0: Hey Leo!
1: Hey!
0: We're back! Het heeft even geduurd.
1: Het heeft zeker even geduurd.
0: Na Brassafest hadden wij even een kleine vakantie.
1: Ja!
0: Van anderhalve maand.
1: Ja, zoiets.
0: Oepsie! Maar we zijn er weer en we hebben jullie gemist.
1: Ja, we hebben jullie gemist, we hebben ook elkaar gemist.
0: We hebben onze eigen Tories gemist.
1: Ja. Weinig irritant gelachen afgelopen
0: tijd. Heel weinig.
1: Ja.
0: Oh, de mensen moeten weer even wennen aan ons nu.
1: Ja, dat
0: hoe
1: denk ik ook.
0: Wij zijn.
1: We zijn weer terug. Twee keer in de week zijn wij daar.

0: En dit is Stamppot op Ujala Radio natuurlijk. En we beginnen het uurtje altijd standaard met de vraag, Lea, hoe gaat het?
1: Goed.
0: Ja?
1: Ja. Met mij gaat het goed. Hoe gaat het met jou?
0: Ook goed, want mijn bestie is jarig.
1: Yay!
0: Ja. Oh my god, Lea, je bent 25 jaar geworden.
1: Ja. Echt oud, hè?
0: Vandaag.
1: Vandaag.
0: Vandaag. Mijn verjaardag. Ja. Hoe voelt het om 25 te zijn?
1: Ja, heel hetzelfde als 24.
0: Oh, zo saai, zo nuchter, Leo. Ik wil weten over die quarter life crisis die nu gaande is.
1: Ja, nou die gaat steady, mensen. Ik kan jullie vertellen, het gaat goed. Ik doe niks. Nee, ik was even heel bewust werkloos. Ben ik nog steeds, het is heerlijk. Ik ben alleen maar leuke dingen aan het doen eigenlijk. Beetje sporten, beetje lezen, beetje chillen.
0: Love
1: en op een gegeven moment dan is mijn geld op en dan verveel ik me en dan ga ik werk zoeken. Maar dat is nog niet.
0: Dat punt hebben we nog niet bereikt.
1: Nee, ik ben nog niet daar. Besef wel, ik ga echt wel weer werken. Ik ga niet voor de rest van mijn leven niks doen.
0: Nee, ik denk
1: dat
0: niet dat jij
1: niet
0: dat kan.
1: Aan. Ik heb dat niet in me. Ik wil wel iets doen. Met mijn
0: daarvoor
1: tijd.
0: Ben jij te slim, zeg maar. Ja. Dat overleef
1: mijn hersenen niet. Nee. Dan voel ik gewoon mijn hersencelletjes langzaam doodgaan. Dat moeten we natuurlijk niet hebben.
0: Nee, jij kan het gecontroleerd laten doodgaan tot het een bepaald punt heeft bereikt. En dan ga je weer.
1: Dan ga ik weer locked in.
0: Echt zonde, Leo. Je zou zoveel problemen kunnen oplossen.
1: Ja, maar ik ga niet bij corporate.
0: Nee, ook gewoon bij de overheid.
1: Ook niet bij de overheid.
0: Je zou zoveel problemen kunnen oplossen.
1: Ja.
0: Als we het zometeen over mijn irritatie van de week hebben, dan kan ik je vertellen over hoeveel problemen jij zou kunnen oplossen.
1: Oh, ik ben heel benieuwd.
0: Ja, maar voordat we dat gaan doen, moet jouw vermijs natuurlijk wel worden gedraaid. Dus ik ga dit voor het eerst doen.
1: Oh. Tera ji janamdin.
0: Ik ga het niet in het Spaans doen, maar ik ga het wel in het Nederlands doen.
1: Oké, nee, verder, anders snap ik er ook niets van.
0: Want vandaag is jarig Leonie uit Almere en ze is 25 geworden. En dit liedje is speciaal namens de Ujala crew natuurlijk. Namens mij, namens mijn ouders, namens iedereen.
1: Dankjewel.
0: Speciaal voor jou, Leo.
1: Zo lief.

0: Yes, dat was hem. Hoe vond je
1: Mijn eerste vermijs.
0: Ja. Yay. Is het je echt je eerste?
1: Ik denk het wel hoor.
0: Nee, ik denk dat wij vorig jaar ook al waren begonnen met Stamppot, toch? In september?
1: Maar volgens mij begonnen we niet oktober.
0: Begonnen oktober?
1: Begonnen we niet net na mijn verjaardag?
0: Nu moet ik goed nadenken.
1: Mensen, je gaat papiertjes horen. Ik scroll even terug in ons boekje.
0: Let me get receipts.
1: Seizoen 1 oktober.
0: Zie je, een jaar. Dan hebben we wel op jouw verjaardag al een keer vermijs gedaan, hoor.
1: Denk je?
0: 100%
1: zeker. Het zou raar zijn als we het niet hadden gedaan.
0: Ja.
1: Maar jij bent altijd heel eigenwijs over je eigen vermijs.
0: Ik?
1: Dat mag niet, want dan moet je zelf je verjaardagsliedje aanzetten.
0: Gatekeepen. Nee, vanaf nu worden verjaardagen niet meer gevierd, toch?
1: Oh, we zijn nu te oud.
0: Ja, het wordt nu niet meer geteld. Dit was je laatste keer dat de leeftijd wordt genoemd.
1: De eerste en de laatste keer. Mensen, en jullie waren erbij.
0: Getuigen.
1: Ja, jullie hebben het gewitnessed.
0: Wat zijn je plannen voor dit jaar?
1: Mijn plannen voor dit jaar.
0: Denk er goed over na. Je hebt een heel jaar.
1: Kast worden. Lekker eten. Wij moeten weer een keer op vakantie gaan.
0: We gaan in november.
1: Girl. Ja, okay, we moeten ook een keer weer naar een warme zonnige plek gaan.
0: Oh, oké. Okay.
1: We moeten ergens gaan, zeg maar buiten Nederland.
0: Oké, done. Consider it done.
1: Ja, dat moeten we doen.
0: Vertel me wanneer.
1: Boek het nu vast vrij. En verder weet ik het niet eigenlijk. Verder zien we het wel.
0: Oh. Ja. En je plannen die je aan het begin van het jaar hebt gedaan? Want het is al oktober.
1: Ja.
0: We hebben al 10 maanden gehad.
1: Had ik aan het begin van het jaar wel plannen?
0: Ja, toch?
1: Weet ik niet.
0: Ook kast worden volgens mij.
1: Dat gaat goed. Dus dat gaan we gewoon voortzetten.
0: Ben je al die boekje af?
1: Bijna.
0: Gaan we de mensen het verhaal over de e-reader vertellen of dat niet?
1: Dat ligt eraan. Jij mag vertellen als je wil vertellen.
0: Nee. Laat maar.
1: Gaan we dit nog even laten?
0: We gaan dit nog even laten.
1: Oké, dit keten we nog even snel een liedje aan weer dan.
0: Ja.

0: Zo'n classic.
1: Dit is een classic stamppotliedje.
0: Van deze. Ja.
1: Het is echt een banger.
0: Deze gaat al 3 seizoenen met ons mee. Ja. Die gaat ook blijven.
1: Die zit in onze McDonald's playlist. Ja. Die blijft.
0: Die gaat altijd gedraaid worden. Dus bij deze, weer van genoten. Om van de vrolijke noot maar meteen even naar de irritaties te gaan.
1: Hebben we er veel?
0: Het valt wel mee.
1: Ja, hè?
0: Ik was gewoon op vakantie. Ik heb het leuk gehad. Ik heb me niet veel geïrriteerd.
1: Same.
0: Ja.
1: Ik ben blij teruggekomen.
0: Ja.
1: Dus ik ben nog niet geïrriteerd. Volgende week.
0: Opgeladen.
1: Volgende week daarentegen.
0: Ja, dan heb jij weer week kantoor gehad en zo. Ja. We zijn weer in Nederland. Het gaat weer slechter weer worden en zo. Dan gaan de irritaties weer komen.
1: Over het weer gesproken, dat is nog niet eens mijn irritatie.
0: Oh.
1: Overdag is het echt lekker. Ja. Loop ik gewoon in een t-shirt rond en in de avond ben ik aan het bibberen.
0: Zij zit hier met een kleedje in de studio.
1: Ja, ik was nog op 22 graden zon gekleed.
0: Is het niet meer.
1: Nee.
0: Zodra die zon weg is, is het klaar. Is niet meer leuk.
1: Oké, maar dat was niet mijn irritatie. Dus.
0: Oké, deel je echt irritatie.
1: Op een of andere manier verdwijnen altijd de scharen bij ons thuis.
0: Oh, ja.
1: En ik ging dus een nieuwe schaar kopen.
0: Mm-hmm.
1: Had ik dat pakje? 3 keer raden waarmee ik dat pakje moet openen om de schaar eruit te halen. Een schaar?
0: Ja.
1: Bro. Ja.
0: Letterlijk, wat wil je dan dat mensen doen?
1: Moet ik nog een schaar kopen die ook in een pakje... Wat wil je dat doen?
0: Ja.
1: Wat?
0: Gevaarlijke dingen met een mes of zo? Ik weet het niet.
1: Dat heb ik toen gedaan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar echt fout gaan, hè? Het is altijd van dat harde, scherpe plastic.
1: Ja. Je hebt echt een schaar nodig om dat open te krijgen.
0: Ja.
1: En met een mes ga je echt zo lelijk zagen.
0: Ja. En dan gaat het scheef en je hand is daar.
1: Maar hoe bedoel je? Ik heb een schaar nodig om de schaar te openen die ik heb gekocht om de schaar te vervangen.
0: Ja.
1: Wat is dit?
0: Ja. Je koopt ook niet voor een andere reden een schaar dan of hij is stuk of hij is kwijt.
1: Ja.
0: Dus je hebt geen schaar als je een schaar koopt.
1: En dan heb ik een schaar nodig om mijn schaar uit de verpakking te halen.
0: Ja.
1: Maar daarom koop ik een schaar.
0: Ja, daar gaat echt iets fout. Of, dan zit het niet in een verpakking, maar zit het met een tie-wrappie.
1: Ook irritant.
0: Vind ik ook vervelend.
1: Ja. Dan ga je lelijk moeten
0: doen. Ik ga toch niet kouwen of zo, wat weet dat ik doe. Ja.
1: Ik was er niet bij kouwen. Maar ik had wel een mes gepakt.
0: Ja.
1: Een hele grote.
0: Ja.
1: En dan ging ik zo kartelen zo erlangs.
0: Ja, alsof je hout aan het hakken was.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar ja, dus dat is mijn irritatie.
0: Mijn irritatie, ik snap waarom het gebeurt, maar het irriteert me alsnog. Als je tegelijkertijd, zeg maar, eerst je voeten lakt met nagellak en daarna je handen, precies dezelfde dag, achter elkaar.
1: Mm-hmm.
0: Waarom blijft het op mijn voeten dan een maand zitten? Gaat het bij mijn handen na 2 dagen al bladeren? Gewoon eraf vallen?
1: Oh, dat is echt een heartbreak.
0: Ja.
1: Want je hebt
0: en ik snap het. Want je gebruikt je handen vaker. Maar zo snel?
1: 2 dagen?
0: 2 dagen?
1: Zoveel tijd en moeite.
0: Ja.
1: Maar op je voeten blijft het dus echt belachelijk lang zitten.
0: Maar ook goed, hè?
1: Ook goed, ja.
0: Ja.
1: Het gaat er niet vanaf.
0: Nee, het blijft zitten.
1: Echt, totdat het uitgroeit bijna gewoon.
0: Ja, precies. Je kunt het gewoon helemaal uit laten groeien en het bladert er niet vanaf.
1: Maar hoe?
0: Ik weet het niet.
1: Je voeten was je toch ook gewoon als je doucht?
0: Je was het gewoon en je doet ook gewoon een schoen aan, dus het stoot ook tegen een schoen.
1: Ja.
0: Dus ik snap het niet. Het irriteert mij.
1: Ah,
0: ja.
1: En het is gewoon hetzelfde potje nagellak.
0: Ja.
1: Interesting.
0: Ja, even veel laagjes, even dik.
1: En ook even veel droogtijd tussendoor en zo.
0: Ik ben rustig met die timer altijd.
1: De timer?
0: Ja, want ik kan anders dan denk ik van, nou, het is nu al goed. En dan is het nooit goed. Dus je moet altijd een timer zetten.
1: Ik heb daar nooit het geduld voor.
0: Nee, ik ook eigenlijk niet.
1: Ik wacht gewoon totdat het een beetje droog aanvoelt.
0: Nee, ik moest laatst iets doen wat ik niet wilde doen. Dus was ik van, wacht, als ik mijn teennagels lap, dan kan ik niet lopen. En dan moet ik wel aan mijn bureau zitten om dat vervelend ding te doen.
1: Oeh, dan forceer je jezelf.
0: Ja, ik moest even al die saladestrookjes opslaan ergens. Daar heb ik even geen zin in.
1: Okay.
0: Als ik niet kan lopen, dan moet ik wel doen.
1: Dat is wel een goeie,
0: slim.
1: Ja.
0: Lifehack. Ja.
1: Valid.
0: Ja.
1: Ik vind het nog hele milde irritaties van ons.
0: Ja.
1: We hadden echt harder kunnen gaan.
0: Ja.
1: Ik heb heel even overwogen om de UWV als irritatie van de week te gebruiken.
0: Ja.
1: Dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Omdat dit een leuk programma is.
0: Ja.
1: Het is niet nodig om boos te worden.
0: We gaan
1: programma.
0: Niet op een uur renten hierover.
1: Nee. Als die deksel eenmaal van het... Hoe noem je dat in Nederlands? Pandora box? Wat is dat in Nederlands?
0: Oeh. Als het deksel van de put is...
1: Ik weet niet.
0: Weet ik ook niet.
1: Oh, we zijn dom. Oké,
0: okay,
1: we gaan heel snel naar een liedje. Willen we een oud liedje of een nieuw liedje?
0: Oeh.
1: We hebben ook lang geen oude liedjes gedaan.
0: Nee, klopt. Hoort er ook wel een beetje bij, hè?
1: Ja?
0: Ja. Laten we ook even een oud liedje luisteren.
1: Oké, dan gaan we naar Baharu Poolbasha of Ako Ako mee. Jij mag kiezen.
0: Die tweede.
1: Oké.
0: Ik ga het niet herhalen, mensen. Sorry.

0: Dit prachtig liedje wordt dus vaak gebruikt bij huwelijken, toch?
1: Het werd vroeger in ieder geval heel vaak gebruikt.
0: En nu minder?
1: Nu minder. Nu heb je, zeg maar, ik wil geen zeggen Arijit Rommel, maar het is niet de, het is niet Kishore en oh. Raffi en zo. Het is niet de old is gold.
0: Oh, maar dat vind ik wel jammer eigenlijk.
1: Ik zeg, maar dat is mijn mening, die oude nummers van vroeger, niks komt in de buurt.
0: Nee.
1: Geen enkele taal, geen enkele genre, helemaal niks komt in de buurt van old is gold. Ja, maar...
0: Old is gold, gouden ouwe.
1: Ja, dat is echt een term hoor.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ik heb het niet verzonnen al over.
0: Zo klinkt het wel.
1: Nee, het werd echt heel vaak gebruikt tijdens huwelijken.
0: Ja, snap ik. Echt leuk. Maar... had jij ook vroeger in je hoofd van, oké, stel hè, ik ben 20. Dan ontmoet ik de jongen van mijn leven. Dan ben ik 22, dan gaan we verloven. Dan 24 gaan we trouwen. En dan met 26, misschien 28, kinderen. Had jij dat?
1: Nee, ik heb geen planning gemaakt in mijn hoofd. Want dit soort dingen kan je niet plannen.
0: Nou, sommige mensen dus wel, schijnbaar.
1: Hoe bedoel je?
0: Verneem ik. Dat die gewoon zeggen van, ja, als ik 24 ben, dan wil ik trouwen. Dus met wie ik dan ook ben. Dat maakt dan niet zoveel uit. Het gaat om het trouwen en niet om de man.
1: Nee.
0: Dat vind ik zo bizar.
1: Dat is echt een absurde gedachte.
0: Ja.
1: Dat is de omgekeerde wereld.
0: Ja, maar dat is trouwen om het trouwen of zeg maar om een feestje of om het af te kunnen vinken.
1: Nu je het zo zegt, het is eigenlijk wel heel herkenbaar.
0: Ja.
1: Want ik hoor dit eigenlijk best wel vaak.
0: Ja.
1: Dat mensen gewoon willen trouwen om het feestje of omdat ze de destination wedding willen. Of omdat ze die lehenga willen dragen van die designer.
0: Ja.
1: En niet zozeer omdat ze met...
0: de liefde
1: iemand
0: van hun leven.
1: Ja, een
0: voor altijd
1: lang
0: willen
1: committed
0: zijn.
1: Willen zijn.
0: Ja, raar is dat.
1: Heel raar.
0: Heel raar.
1: Nee, ik had geen planning. Maar ik moet wel eerlijk toegeven dat ik wel een Pinterest board heb.
0: Voor?
1: Gewoon met dingen die ik leuk zou vinden.
0: Bijvoorbeeld, voor je bruiloft en zo?
1: Ja.
0: Ah.
1: Bijvoorbeeld wedding invite.
0: Oh ja.
1: Dat kan toch echt best wel heel mooi zijn. Van de Indiase wedding invites en zo.
0: Mm-hmm.
1: Ook heel duur.
0: Maar dus of... dat sowieso. Je hebt ook nog dure smaak.
1: Ja.
0: Daar ga je al, ja.
1: Dus of het daadwerkelijk gaat gebeuren of niet, dat is twee, zeg maar.
0: Daar
1: maar
0: gaat
1: ik heb
0: het
1: wel
0: niet om.
1: Een vision.
0: Ja.
1: Een bepaald beeld, zeg maar, van wat ik wil.
0: Oh, dat heb ik ook wel. Ik heb geen Pinterest board of zo, maar ik heb wel in mijn hoofd van, oh, maar zo moet de jurk ongeveer uitzien. En dit soort zaal lijkt me mooi en dit soort decoratie.
1: Toch?
0: Ja. En ik denk dan, die wedding invites, die maak ik zelf wel. Niemand gaat kunnen doen wat ik wil doen.
1: Ik dacht oprecht bij een paar. Dit gaat Leo beter kunnen doen. Laat me dit opslaan als inspiratie.
0: En then let her cook something.
1: Maar dat soort dingen heb ik dus wel bedacht.
0: Ja.
1: Maar niet de gedachte van, oké, als ik zo oud ben, dan dit en dit en dit.
0: Dan moet er iemand zijn om al die dingen uit te voeren.
1: Nee.
0: Nee.
1: Want hoe ga je dat plannen?
0: Ja, je kan dat niet plannen, je kan dat niet forceren. Je moet ook niet voor het eerst het beste maar gaan. Gewoon omdat het dan volgens planning gaat.
1: Ik zou zeggen van niet, maar...
0: hoge standaarden, mensen. Hoge standaarden.
1: Onmogelijke standaarden hebben wij.
0: Dat is het andere uiterste. Daar neigen wij naar persoonlijk.
1: Je moet toch geluk hebben als ze tegen je praten, dit grapje.
0: Oh.
1: Nee, maar ik ken dus echt oprecht mensen die het wel gewoon aan het plannen zijn.
0: Ja, maar dat kan toch niet? Als je iemand hebt, kan je gaan plannen.
1: Maar
0: en je
1: ook,
0: weet zeker dat diegene het is, zeg maar. Maar niet gewoon, oh, ik heb nu iemand, dus laten we maar gaan.
1: Maar ook dan, ik ben in sommige dingen nog steeds heel praktisch dan.
0: Ja.
1: Ook al heb je misschien degene gevonden. Je bent alsnog heel nuchter en heel praktisch en heel rationeel met, oké, dit en dit is dan logisch.
0: Ja. Het moet wel logisch zijn.
1: Ja. En niet ten koste van alles.
0: Nee, niet gewoon van, ik wil nu een destination wedding.
1: Wil jij een destination wedding?
0: Weet ik niet. Ik vind, dat lijkt me gedoe.
1: Ik maar jij hebt toch geen hele grote familie?
0: Nee. Het zijn wel weinig mensen om over te vliegen.
1: Ja.
0: Nu zeg je iets.
1: Ja. Ik wil gewoon een keer een destination wedding meemaken. Onze allochtone familie zit te groot daarvoor.
0: Kan jij niet op allemaal verschillende plekken trouwen? Weet ik
1: als
0: veel.
1: Ik de rekening naar Elon Musk of zo kan sturen.
0: Oh ja. Dan nodig je hem ook gewoon uit. Wie weet krijg je wel een vet cadeau.
1: Ik kan liever dan die miljardairs van India uitnodigen.
0: Je ziet toch wel soms dat mensen dan gewoon invites sturen naar allemaal hele rijke mensen. Van misschien sturen ze wel een cadeautje of zo. En dat ze dan allemaal dure dingen krijgen.
1: Ik zie dat dus ook soms op Insta voorbij komen. Maar werkt dat echt?
0: Weet ik niet. Dat vraag ik me dus af. Is dat cap of is dat echt?
1: We hadden het kunnen proberen voor jouw 25e verjaardag.
0: Ja, nou ik denk dat mensen eerder geneigd zijn om als je gaat trouwen iets te sturen. Dan per se voor een verjaardag.
1: Ook niet als je 25 bent?
0: Weet ik niet. Weet ik niet.
1: Help mij door deze quarter life crisis.
0: Oeh. Stuur mij sportkleding.
1: Ja, precies.
0: Stuur mij boeken. Geef mijn auto cadeau. Ook best.
1: Oh, ja. Dat is ook geen slecht idee.
0: Nee, toch?
1: Oh.
0: Ja.
1: Misschien moeten we toch maar even proberen.
0: Ja.
1: Gaan we proberen?
0: Ja, we hebben nog een paar uurtjes.
1: Postzegel zoeken.
0: Heel snel.
1: Laten we naar dit liedje gaan, dan gaan wij nadenken.
0: Ja.

0: Ik zei het net eventjes tussen neus en lippen door, maar jij hebt dure smaak.
1: Ik heb dure smaak,
0: jij hebt dure smaak. Als er meer...
1: Ik kan er niks aan doen. Nee. Ik zie gewoon iets leuks en dan kijk ik op het prijskaartje en dat is altijd het duurste.
0: Ja.
1: Ik kan er oprecht niks aan doen.
0: Als er meerdere opties zijn en je weet de prijs ervan niet, dan kies je altijd de duurste.
1: Ik kan er gewoon niks aan doen.
0: Het is gewoon zo. Maar times are changing.
1: Ja.
0: Jij let nu op je geldjes.
1: Ik let
0: op
1: mijn centjes. Ja.
0: Vraag haar niet om dingen te doen. Ze heeft geen geld. Ze gaat nee zeggen.
1: Ik heb ook geen ruggengraat, dus je moet het me gewoon niet vragen. Nee.
0: Als het leuke dingen zijn, moet je gewoon niet vragen. Want dan gaat ze ja zeggen terwijl ze eigenlijk haar centjes wil sparen.
1: Ik wil eigenlijk gewoon sparen, inderdaad. Ja. Stekken.
0: Ja.
1: If you will.
0: Want we moeten ooit, echt ooit, een huis kopen. Een keer. Ooit, at some point, eventually, misschien. Ja. Als de sterren goed staan, et cetera, et cetera.
1: Als Trump zich een beetje gaat gedragen weer. En de
0: als rente
1: weer
0: normaal gaat, doet.
1: Ja, precies dan.
0: Ja.
1: Mogen die dag ooit komen?
0: Ja. Misschien, eventueel.
1: Maar als die dag komt, moeten we prepared zijn.
0: Ja.
1: Ja. En het eerste deel van dit jaar is nogal duur geweest.
0: Is hoger uitgevallen dan geraamd.
1: Precies. De begroting klopte niet helemaal. Zeg maar Prinsjesdag 7-0. Nee, grapje. Ja. Maar
0: er is nog niks gelekt, jongens. Er is niks gelekt.
1: Nee, er is niks gelekt. Maar gewoon, en de decembermaanden komen zo meteen eraan.
0: Het
1: is Sinterklaas en kerst en heel veel verjaardagen en zo.
0: Ja.
1: En dan gaat het best wel snel.
0: Ja, het tikt wel aan.
1: Ja.
0: Vooral als je ook van eten houdt, hè? Huh?
1: Huh? Ja, maar kijk, dat is het enige waar ik niet op let. Daar heb ik geen rug.
0: Als jij het lust, dan lust je het. En dan ga je het gewoon kopen.
1: Ik kwam laatst tijdens met boodschappen. Mijn moeder had me gestuurd naar de supermarkt. Onze favoriete supermarkt, Leonie. Dus ik kwam eruit. Ik had door die boodschappen. Ja. Ik had sapjes en zo gekocht. En mijn moeder was... Heb je daar echt €4 voor betaald? En ik was van... Ik weet niet, ik heb het gewoon gepakt.
0: Ik had zin in die.
1: Ik lust dit, ik heb dit gepakt. Dus dan let ik weer niet op.
0: Nee.
1: Maar anders zit ik echt op mijn centjes nu.
0: Ja, maar ik eet ook mijn geld. En verder gaat er niet zoveel uit, dus tenzij het cadeautjes zijn of zo.
1: Ja.
0: Maar ik eet mijn geld.
1: Precies dat.
0: Zo stom.
1: Nee, maar de dure maanden komen eraan.
0: Ja.
1: En als je dan iets wil doen, dan is het gewoon duur. Want je gaat sowieso een keer uit eten gaan en weer...
0: En als je op een gegeven moment kerstvakantie hebt, dan wil je ook een keer iets leuks doen.
1: Ja.
0: En in eind van het jaar komen ook vaak leuke films uit.
1: Ook.
0: Ik weet niet wat dat is.
1: Ook
0: er komen altijd leukere films uit einde van het jaar.
1: En eind van het jaar is ook de silver.
0: Oh.
1: Dus dan kost het minder geld.
0: Oh.
1: Dan besparen wij
0: Girl
1: geld.
0: Girl, dan verdien je geld.
1: Dan verdienen wij geld. Maar dus alles wat we nu sparen, kunnen we dan uitgeven.
0: Kunnen we dan uitgeven.
1: En kunnen we meer van kopen.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk is het gewoon hele goed. Oh, weet je wat ik laatst iemand hoorde zeggen?
0: Oh god, wat hoorde je?
1: Ik heb het geappt naar jou. Oh my god, was
0: oh,
1: het...
0: Ja, oh, ja, ja.
1: Mensen die zwarte koffie drinken, die leven zuiniger.
0: Ja.
1: Want die hebben alleen zwarte koffie nodig, zeg maar. En geen melk en geen suiker. En
0: die hoeven ook geen bordje en geen lepeltje, want ze hoeven niet te roeren.
1: Ja, dat zijn hele economische mensen, is mij verteld.
0: Oei.
1: Ja.
0: Maar hebben die mensen het leuk? Want koffie is überhaupt al niet lekker... En als je dan ook geen melk of suiker in doet...
1: Niet te drinken.
0: Nee, dan is het leven een feestje, maar gewoon zonder slingers. Ook verdrietig.
1: Loopt deze vergelijking, hè? Nee, het leven moet wel een feestje zijn met slingers en met glitters en zo.
0: Maar wel slingers en dingen van de action.
1: Precies, op budget nu.
0: Op budget. Als het binnen het kostenplaatje valt.
1: Precies.
0: Ja.
1: Maar ik vond dat wel grappig, die uitspraak. Ja,
0: is het.
1: Oké, gaan we naar deze banger?
0: Ja.
1: Het is wel heel romantisch.
0: Ik ga het zetten, maar zet aan.
1: Oké, het is speciaal voor jou.
0: Oh.

0: Het is natuurlijk geen stamppot op Ujada Radio als we niet ook nog even een vraag beantwoorden waarmee we onszelf lekker exposen.
1: Vies zetten.
0: Ja, wordt dat gewoon genoemd. Onszelf slecht zetten. Want wederom, dat doen we nog steeds. Gepast en onpast.
1: Wat ik heb je bedacht voor deze week?
0: Wat zou je partner absoluut niet mogen zien als die nu je telefoon pakt?
1: Oh shit, oké. Ervan uitgaande dat je partner gewoon je code en zo heet.
0: Ja, dat hij gewoon je telefoon kan pakken, wegrennen.
1: Want dat is wel normaal, vind ik.
0: Ja, vind ik ook.
1: Onze chat waarschijnlijk.
0: Ik zat te denken, onze chat met irritaties. Want daar worden vaak mensen met naam en toenaam gewoon geëxposed. En dan wordt het geanonimiseerd voordat we het erover hebben.
1: Dat is waar.
0: Of als een van ons dan wel met een soort van geanonimiseerde irritatie komt, is het altijd van, wie zei dat dan? Moet meteen het hele verhaal gedeeld worden. Dus dat zou wel een dingetje zijn.
1: Oké. Okay. Maar dat is ook de chat die ik alleen heb met jou, zeg
0: ja,
1: maar.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Überhaupt onze gesprekken.
1: Ja. En ze mogen echt al helemaal niet terugscrollen naar 2012 of zo.
0: Nee.
1: Want ik heb dat nooit verwijderd. Dus ik denk ik dat niet. Ik heel erg ver terug ga scrollen.
0: Ik weet ook niet wat voor dingen daar allemaal nog zijn.
1: Ik ging een keer dus in onze gedeelde foto's kijken. Omdat
0: oh,
1: ik de foto's
0: zocht. Oh, lang terug.
1: En toen zag ik echt foto's van huiswerken. Sorry, ik dacht, oh, dit waren echt donkere tijden.
0: Oh mijn god, ja. Jumpscare?
1: Ja.
0: Hallo.
1: Het waren altijd foto's die jij dan naar mij had gestuurd, zodat ik kon overschrijven.
0: Ja, correct. Dat ongetwijfeld.
1: Dus ik denk dat een partner dan vooral mijn chats naar jou niet zou mogen zien.
0: Ja, ik denk hetzelfde.
1: Of mijn ChatGPT history.
0: Oh ja. Allemaal domme vragen die daar dan stelt. Of gewoon je Google search, zeg maar. Of mijn rekenmachine. Wat is 3x3? Weet je wel, dat soort dingen. Dat ik ook denk, ja, you never know.
1: Jij hebt dieptepunt werkloosheid als je dat doet.
0: Mijn brein is niet meer gewend om na te denken. Dus soms moet je even checken, toch?
1: 3x3 is gewoon muscle memory, toch?
0: Ja. Het was een voorbeeld, oké.
1: Ik begon me even zorgen te maken, toch? Ik dacht, zometeen moeten we ingrijpen.
0: Jij was al meteen vacatures aan het zoeken van, oh, zij moet weer aan het werk. Zij moet weer nadenken.
1: Ik dacht, waar is je die CITO?
0: Get her out of the house.
1: Ja. Oh, ja, dat soort dingen, zeg maar.
0: Ja. Maar hoeveel verder vind jij dat iemand, dat een partner mag weten? Qua pincode, code van je telefoon, bankgegevens, dat soort dingen.
1: Als het gewoon, zeg maar, echt een steady partner is,
0: ja,
1: dan ervan uitgaande daarvan alles, toch?
0: Ook je pincode van je pinpas?
1: Ja, waarom niet? Het gaat toch op vertrouwen? Dat je er geen misbruik van maakt?
0: Oh, ik zou het misschien wel pas doen als je echt getrouwd bent of zo, hoor.
1: Ja?
0: Ja. Mijn geldjes, hallo.
1: Misschien al eerder andersom. Ik wil zijn pincode wel hebben, maar die van mij niet.
0: Exact.
1: Zijn geld is ons geld, mijn geld is mijn geld. Dat idee, zeg maar.
0: Feit. Ja.
1: Nee, ik weet. Maar ik zou bijvoorbeeld wel pas echt een gedeelde rekening en zo, nadat je getrouwd bent. Want dat is gewoon te veel paperwork om te undoen.
0: Ja, precies. Dat is gewoon veel gedoe.
1: Ja.
0: Ja. Ik zou het ook niet erg vinden als iemand, zeg maar, kan zien waar ik mijn geld aan uitgeef. Maar een pincode voelt dan toch net, weet niet. Mijn geldjes. Maar ja, wie betaalt er ook nog met de pincode?
1: Ja.
0: Letterlijk niemand. Ik doe alles met mijn Apple Pay.
1: Precies.
0: Dus dat is gewoon mijn gezicht en, ja, mijn wachtwoord is ook niet het meest veilige wachtwoord ooit. Dus als iemand dat weet, ja, kunnen ze ook alles doen.
1: Ik was dus op vakantie waar er geen Apple Pay was. En ik was van,
0: oh mijn god,
1: waar is die pas überhaupt? Had ik die pas gevonden. En ik was van, wat is dit?
0: Ja.
1: Wat hoort hierbij? Welke pincode?
0: Ik stond laatst bij een pinautomaat van, op welke manier gaat dat pasje in dat ding? Want er stond geen pijltje meer op. Soms staat er echt zo'n pijltje op van, je moet deze kant zo. Was niet.
1: Was niet.
0: Was niet.
1: Wat moeten we dan doen?
0: Wat doe ik dan? Contant geld ook.
1: Ja.
0: Soms denk ik daar ook over na, van, dat is gewoon vies, hè?
1: Ja, het is kapot vies. Maar wij hebben allebei in de horeca gewerkt.
0: Ja.
1: Weet je hoe vaak ik mijn handen ging ontsmetten?
0: Ja.
1: Als ik contant geld had aangeraakt? Gewoon standaard.
0: Ik was daar bij die kraan ook. Elke keer mijn handjes wassen.
1: Ja.
0: Echt vies.
1: Het is echt heel vies, contant geld.
0: Ja.
1: En het is ook niet praktisch.
0: Nee,
1: Hoe makkelijk is Apple Pay vergeleken met
0: allemaal losse muntjes en briefjes en je kan het laten vallen en alles.
1: Totdat er dus weer zo'n pinstoring is.
0: Ja.
1: En dan ben ik echt blij met mijn contantjes.
0: Ja. Je hebt ook altijd contant bij je.
1: Ja, dat heb ik altijd geleerd. Je moet altijd contant bij je hebben.
0: Ik had laatst €5 contant bij mij.
1: Oh my god.
0: En dat was meer dan in jaren. Echt erg.
1: Ik heb dus wel 2 keer gehad dat ik ergens was en dan was er een pinstoring.
0: Oh ja. En dan sta je dan.
1: Ja. En ik had wel contantjes.
0: Ja. Dus jij hebt wel lekker gegeten.
1: Dus ik had wel mijn Happy Meal. Andere mensen niet.
0: Heel goed. Jouw Happy Meal.
1: Ja.
0: Met die Happy Meal.
1: Weet je wat ik dus niet begrijp?
0: Vertel.
1: Die noodpakketten en zo, die worden dus maar voor 3 dagen of zo.
0: Huh?
1: Je moet dus ook geld in huis hebben voor zoveel dagen maar.
0: Maar drie dagen? nood is nooit maar 3 dagen.
1: Precies dat. Ik begrijp dat niet.
0: Wat voor nood zien zij voor zich? Dat er even heel veel sneeuw valt en dat we even 3 dagen niet over straat kunnen.
1: Maar dat duurt ook niet 3 dagen.
0: In mijn hoofd is het zeg maar Wereldoorlog 3 noodpakket.
1: In mijn hoofd is het de dijk breekt hierdoor in Almere en we zijn allemaal dood. Ja. Zeg maar, dat wordt niet gefixt.
0: Wij moeten nog een boot, die kun je dan op het dak leggen. Maar als de dijken doorbreken, kunnen we in die boot gaan.
1: Oh, dat vind ik een hele goede reden. Nu hebben we justified reason om een boot te kopen.
0: Doen we daar een noodpakket in voor 7 dagen ongeveer? Kunnen we een bootje varen?
1: Ja, oprecht?
0: Ja.
1: Nou. Oh, en we moeten dan het tweede hebben. En dan kunnen we geld vragen voor de mensen die op de boot willen. En dan wordt onze boot bekostigd. Ja. Oh my god, Leo.
0: Dit is een businessmodel. You heard it here first.
1: We hadden
0: trademark.
1: Het misschien niet op nationale radio moeten vertellen. Want nu gaan mensen met ons idee.
0: Nee, als we in elke provincie eentje doen.
1: Oh ja.
0: Nou, een soort van punt.
1: Of meer in Zeeland en meer in Flevoland.
0: Langs watergebieden.
1: Waar veel dijken en zo zijn.
0: Ja.
1: Oh, dat is echt goed. Maar nu hebben we ook een justified reason.
0: Ja. Kunnen we gewoon een boot kopen.
1: Om een boot te kopen.
0: Boot is leuk.
1: Ja. Ja. Oh, dat vind ik echt heel goed van ons.
0: Nou, dat is okay, flink geëscaleerd van een exposing vraag tot koop een boot en leg het op je dak.
1: Tot zover secure zijn en geen geld uitgeven.
0: Ja, zo gaat het. Gaat snel.
1: Oh, we moeten al afsluiten, Leo.
0: Ja.
1: Het gaat echt snel,
0: het
1: een uurtje.
0: Het vliegt zo snel voorbij, maar wij zijn ook nog niet uitgepraat.
1: Ze zijn echt jappers.
0: Ja, wij gaan zo nog even een theetje doen, wandelen.
1: Wandelen is wel lekker, hoor.
0: Ja.
1: Het maakt me echt blij. Frisse
0: lucht. Gratis, hè?
1: Gratis.
0: Kost ook geen geld. Die kan jij wel.
2: Live vanuit de hoofdstad. Oezana Radio. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen gegaan. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
2: You are, you are, you are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De EU breidt de sanctielijst tegen Rusland fors uit. De ambassadeurs van de lidstaten hebben daarover een akkoord bereikt. Het gaat om ruim 1600 mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. De sancties bestaan onder meer uit een reisverbod en het bevriezen van tegoeden. Maandag moeten de ministers de lijst formeel goedkeuren. De Duitse politie zoekt bij München naar een mogelijke puma. Het dier is gefilmd door een inwoner van Oberding vlakbij de luchthaven. De politie zet patrouilles, een helikopter en drones in. Inwoners krijgen het advies voorzichtig te zijn en honden en kinderen niet zonder toezicht buiten te laten. Regionale ziekenhuizen bieden nog altijd niet meer planbare zorg aan, terwijl daar in 2022 afspraken over zijn gemaakt. Dat zei minister Sophie Hermans van Volksgezondheid in de Tweede Kamer. Eenvoudige zorg zou vaker in de regio moeten worden aangeboden, terwijl complexe behandelingen juist naar gespecialiseerde ziekenhuizen gaan. Volgens Hermans moet dat beter. In Zuid-Limburg begint een proef om statushouders sneller aan het werk te helpen, een opleiding te laten volgen en in te burgeren. Daarvoor hoeft niet eerst een woning te zijn gevonden. Al in het asielzoekerscentrum wordt gekeken naar werkervaring en passend werk. Zo moet ook de doorstroming uit de asielopvang sneller op gang komen. Het weer dan. Vanavond wordt het bewolkt en regenachtig met in het zuidoosten kans op onweer. De noordwestenwind neemt toe en vanuit het westen kunnen enkele buien vallen. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon en wolken en enkele buien en wordt het een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh, Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan, har gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye, Ujala is van heel Nederland, tu jaane hai toh, dhindhora baja dijiye. Is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe, van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok en check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast veel dagelijkse files op een aantal plekken veel vertragingen. Dat komt vooral door ongelukken en door pechgevallen. Wat nu nog opvalt is de A2 om te beginnen. Belgische grens richting Eindhoven. Bij Maastricht Airport gebeurde een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog een half uur. Op de A6 van Lelystad naar Emmeloord. Daar is op de ketelbrug een lading slachtafval terechtgekomen. Dat wordt nu opgeruimd en er moeten speciale reinigingsvoertuigen voorkomen. Die zijn er bezig, beter gezegd. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een half uur. De A15 Rotterdam richting Europoort. Voor Hoogvliet een ongeluk. De weg is zelf dicht. Verkeer richting Europoort kan omrijden via Vlaardingen-Rozenburg over de A4, de A20 en de A24. De A24 is op dit moment ook tolvrij. De A35 Enschede richting Almelo. Voor knooppunt Azenlo een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en vertraging een half uur. En de A58 Breda Eindhoven. Daar goed nieuws, want de weg is lange tijd dicht geweest bij Oorschot. Inmiddels is de weg vrij, maar er staat nog wel 8 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Rottie. De smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rottiegerechten, rottierol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: Oejalalarhe, Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november in de Meervaart. Jabberjazz Concert. En natuurlijk vanaf 3:30 Fakkeloptocht Kisaat. Meervaart Theater mee. Jabberjazz Concert hoorde wel hij. Our Fakkeloptocht Shurhonge. Meervaart Zee. Diwali Festival of Lights. Met Satyam Matadim uit Suriname. Sanjay Jodha, Maus Mew Roy, Indru Neil Roy en Ravinder Singh Bedi. Met Avishkar Orchestra Kisaat. Ticket wachtpig Riedelna via meervaart.nl. Vanaf €15. Let op, geen stadspaskorting. Dus doe wachtpig Riedelna. Wacht in Akker. Zondag 1 november in

0: Ruud Odin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Tor Radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Wil jij Ojala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ojala app. Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ojala trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling: de Ojala trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ojala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. In Frankrijk zijn 6 mensen aangehouden in verband met de diefstal van 4 schilderijen van Pierre-Auguste Renoir uit een museum bij Nice. 2 werken zijn inmiddels teruggevonden, 2 worden nog vermist. Volgens een Franse nieuwszender worden zeker 2 van de verdachten gezien als mogelijke daders van de diefstal. Kamerlid Ergin van DENK doet aangifte tegen Johan Derksen vanwege een uitspraak over hem in het programma Vandaag Inside. Derksen zei gisteravond in een discussie over onverdoofd ritueel slachten dat hij Ergin als proefkonijn de strot wilde doorsnijden. Ergin noemt dat een bedreiging en een publieke oproep tot moord en doet daarom aangifte.
4: De EU breidt de sanctielijst tegen Rusland fors uit. De ambassadeurs van de lidstaten hebben daarover een akkoord bereikt. Het gaat om ruim 1600 mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. De sancties bestaan onder meer uit een reisverbod en het bevriezen van tegoeden. Maandag moeten de ministers de lijst formeel goedkeuren. Regionale ziekenhuizen bieden nog altijd niet meer planbare zorg aan, terwijl daar in 2022 afspraken over zijn gemaakt. Dat zei minister Sophie Hermans van Volksgezondheid in de Tweede Kamer. Eenvoudige zorg zou vaker in de regio moeten worden aangeboden, terwijl complexe behandelingen juist naar gespecialiseerde ziekenhuizen gaan. Volgens Hermans moet dat beter. Het weer dan. Vanavond wordt het bewolkt en regenachtig met in het zuidoosten kans op onweer. De noordwestenwind neemt toe en vanuit het westen kunnen enkele buien vallen. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon en wolken en enkele buien en wordt het een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
5: Hi, this is Deepika Padukone.
6: Hi, this is
7: Imran Khan. Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sonodigam.
11: My name is Shahrukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ojala Radio. To Ojala Radio. Ojala Radio. Ojala Radio.
13: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneerticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfood gerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De AIVD en MIVD verwachten de komende jaren een flinke toename van Chinese cyberaanvallen. De diensten waarschuwen dat Chinese hackers zich vaker richten op apparaten die bedrijfsnetwerken met het internet verbinden. Ze adviseren organisaties onder meer om hun netwerkbeveiliging in meerdere lagen op te bouwen, zodat indringers worden vertraagd. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de invoering van de alcoholmeter voor veroordeelden met een alcoholverbod. De enkelband controleert via huidvocht of iemand alcohol heeft gedronken en waarschuwt reclassering bij een positieve meting. Uit eerdere proeven bleek dat mensen met zo'n alcoholmeter minder vaak opnieuw in de fout gaan. In Frankrijk zijn 6 mensen aangehouden in verband met de diefstal van 4 schilderijen van Pierre-Auguste Renoir uit een museum bij Nice. 2 werken zijn inmiddels teruggevonden, 2 worden nog vermist. Volgens een Franse nieuwszender worden zeker 2 van de verdachten gezien als mogelijke daders van de diefstal. De EU breidt de sanctielijst tegen Rusland fors uit. De ambassadeurs van de lidstaten hebben daarover een akkoord bereikt. Het gaat om ruim 1600 mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. De sancties bestaan onder meer uit een reisverbod en het bevriezen van tegoeden. Maandag moeten de ministers de lijst formeel goedkeuren. Het weer dan. Vanavond wordt het bewolkt en regenachtig met in het zuidoosten kans op onweer. De noordwestenwind neemt toe en vanuit het westen kunnen enkele buien vallen. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon en wolken en enkele buien en wordt het een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kistudio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hamse baat kar sakte hain. Aur ham aap se baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een opvallende file nog en die staat op de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij Hoogvliet zijn nog altijd opruimwerkzaamheden aan de gang. Er staat daar 3 kilometer file met een kwartier oponthoud. Dit is naar aanleiding van een eerder ongeluk. De weg is ook nog altijd dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad. उजाला रेडियो देश भर में तू जाने है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर एक गांव में हर एक कोना में ओतो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलांग तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए Jalalare, Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november kom, Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mouse Milbroy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh, Biddy. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuru Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad, Jabberjust Concert. Meervaart met Honeywalleheid. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per aap ticket gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Op Coming Out Day hijst dominee Han Wilmink de regenboogvlag bij de Kruiskerk in Oldebroek. Niet op het gemeentehuis. Het college stopte officieel met LHBTI-beleid. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing is wel aanwezig, net als staatssecretaris Claudia van Brugge. De bijeenkomst vindt zaterdag plaats uit respect voor de zondagsrust. Meer dan 250 vlaggen zijn aangevraagd door inwoners. In Nieuw-Lekkerland zijn op tientallen plekken bekladdingen aangetroffen met hakenkruisen in Israëlische vlaggen. De gemeente Molenlanden doet aangifte. Burgemeester Theo Segers noemt de bekladdingen zeer kwalijk. Op ongeveer 30 locaties is de graffiti verwijderd. Mogelijk moeten tegels worden vervangen. De gemeente verwacht dat morgen alles schoon is. Franse premier Sébastien Lecornu zei in een televisietoespraak dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven tegenover de zorgen van scholieren. Hij ontkende dat de politie opdracht had jongeren te confronteren. Sinds eind vorige maand zijn 6.628 jongeren aangehouden. Meer dan 200 scholieren en tientallen agenten raakten gewond bij de protesten. Een motorrijder uit Schiedam veroorzaakte op 2 juni 2024 tijdens een illegaal driftevent op de Karperweg in Lelystad een dodelijk ongeluk. Hij botste frontaal op een crossmotor waarvan de bestuurder uit Maarsen 2 dagen later overleed. De rechtbank veroordeelde hem tot 240 uur taakstraf en €37.000 schadevergoeding aan de ouders. Het weer, nog even. Vanavond passeert een regengebied van west naar oost met flinke wind uit noord tot noordwesten. Vooral in Limburg en Zeeland veel neerslag en mogelijk onweer. Aan zee waait het vrij krachtig tot krachtig.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Dominee hijst regenboogvlag bij kerk omdat gemeentehuis LHBTI-beleid stopzetten. Gemeente Molenlanden doet aangifte na tientallen antisemitische bekladdingen in Nieuw-Lekkerland. Franse premier benadrukt aandacht voor scholieren na protesten met ruim 6000 aanhoudingen. Motorrijder veroordeeld tot taakstraf en schadevergoeding na dodelijk driftongeluk in Lelystad. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond passeert een regengebied van west naar oost met flinke wind uit noord tot noordwesten. Vooral in Limburg en Zeeland veel neerslag en mogelijk onweer. Aan zee waait het vrij krachtig tot krachtig. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ujala Lara Hair, De Valley, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van De Valley Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Maus Milberoy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl. Kortjarig, door Janemdin hai, door Saalgren hai. Of ga je trouwen? Door Viva honne wale hai, door Shadi honne wale hai. Ya kisi ka munna sanskar hai. Ujala Radio per farmaish aap de sakte hai. 15 farmaish voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Burgemeester Femke Halsema ontbond woensdagavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. De ICT-capaciteit van de Belastingdienst wordt de komende 2 jaar volledig opgeslokt door de nieuwe vermogenswinstheffing in box 3 en andere belastingaanpassingen. Staatssecretaris Eelco Eerenberg zei woensdag dat er pas in 2029 ruimte ontstaat voor andere projecten. Maar ook dan volgt een nieuwe box 3-stap. Vanaf 2030 worden crypto's en kunst op basis van winst belast. In Nieuw-Lekkerland zijn op tientallen plekken bekladdingen aangetroffen met hakenkruisen in Israëlische vlaggen. De gemeente Molenlanden doet aangifte. Burgemeester Theo Segers noemt de bekladdingen zeer kwalijk. Op ongeveer 30 locaties is de graffiti verwijderd. Mogelijk moeten tegels worden vervangen. De gemeente verwacht dat morgen alles schoon is.
2: Heb ik nu het weer. Vanavond neemt de bewolking snel toe en het gaat regenen. In Limburg buien met mogelijk onweer. Vooral Zeeland en Limburg krijgen grote hoeveelheden neerslag. De wind trekt aan uit het noord tot noordwest, aan zee vrij krachtig. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
3: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per Abner-ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy.

You are Ujala Radio Headlines. Nederland moet honderdduizenden Oekraïners opnieuw beoordelen, terwijl IND al overbelast is. Burgemeester Halsema ontbindt pro-Palestijnse demonstratie bij Stopera in Amsterdam. Belastingdienst volledig bezet met invoering vermogenswinstheffing tot 2029. Tientallen hakenkruizen met Israëlische vlag gevonden in Nieuw-Lekkerland. Gemeente doet aangifte. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond neemt de bewolking snel toe en het gaat regenen. In Limburg buien met ongeveer... In Limburg buien met mogelijk onweer. Vooral Zeeland en Limburg krijgen grote hoeveelheden neerslag. De wind trekt aan uit het noord tot noordwest, aan zee vrij krachtig. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zullen we door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Ujala, Peeskrehe, Ujala's Diwali Festival of Lights, zondag 1 november in Meervaart. Met Sanjay Jodha, Mausmi Roy, Indrani Roy, Ravinder Singh Bedi. En muzikale begeleiding is in handen van Avishkar Orchestra. Presentatie, Jaya Chandrika Singh en Sudhinanen. Zondag 1 november, ticket wacht bij Galilena. Our program Shurhone Walhe, vanaf 2:30, raad 8:30. Fakkeloptocht Kisat hebben we een George's concert doorgaat hier. Tickets vanaf 15 euro, wacht bij Galilena via meervaart.nl. Samen ontsteken we niet alleen lampjes, maar ook onze harten. Vier het mee, straal mee.

0: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. De ICT-capaciteit van de Belastingdienst wordt de komende 2 jaar volledig opgeslokt door de nieuwe vermogenswinstheffing in box 3 en andere belastingaanpassingen. Staatssecretaris Ekel Ehrenberg zei woensdag dat er pas in 2029 ruimte ontstaat voor andere projecten, maar ook dan volgt een nieuwe box 3-stap. Vanaf 2030 worden crypto's en kunst op basis van winst belast. Heb ik nu het weer? Vanavond neemt de bewolking snel toe en het gaat regenen. In Limburg buien met mogelijk onweer. Vooral Zeeland en Limburg krijgen grote hoeveelheden neerslag. De wind trekt aan uit het noord tot noordwest, aan zee vrij krachtig. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, I'm Katrina Kef.
4: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
5: Hi, Mehu Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: Mai Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
9: Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye doorgaat hier. Aur haan, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din. आप हमसे बात कर सकते हैं
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
10: Koop kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneer ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: You are. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.

You are. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ujala Radio Headlines.
1: Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ICT-capaciteit van de Belastingdienst wordt de komende 2 jaar volledig opgeslokt door de nieuwe vermogenswinstheffing in box 3. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: ये उजाला रेडियो है। इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए उजाला.nl

0: Dit is Ujala Radio.
1: You are. Ujala Radio Headlines.
2: Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ICT-capaciteit van de Belastingdienst wordt de komende 2 jaar volledig opgeslokt door de nieuwe vermogenswinstheffing in box 3. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: You are Hamesha.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: to Rahman.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: सब है ता।
1: You are
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Rijnande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807. Dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.